0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Met Spegels met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen.

meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, in Rotterdam, is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord.

Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldde Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui en staat niet veel wind. En het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
3: Beleef de pracht van de Dahlia.

0: fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende dahliavelden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
1: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
3: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
4: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl.
6: Gelderland.

Wallytax en Miss Wonderful, inderdaad. Maakt het 5 over 6. Goedemorgen, het is vrijdagochtend.

Vrijdag 7 augustus, we zijn deze week begonnen met een nieuw tv-programma bij Omroep Gelderland. Collega's Frank en Esther fietsen iedere dag een mooie knooppuntenroute en laten zien hoe leuk en mooi onze provincie Gelderland is. En bij ons hier op de radio kun je daarmee ook zelf een fiets winnen door iedere dag de uitzendingen te kijken en de vraag van de dag te beantwoorden. En vrijdag verloten we dan dus een e-bike ter waarde van 3700 euro. Dat is dus vanmiddag voor het eerst, hè? Spannend. We krijgen een prima zomerdag voorgeschoteld. Er trekken geregeld stapelwolken over. Tussendoor breekt de zon steeds even door. Later vanmiddag en vanavond klaart het zelfs.

0: treedt op. 23 tot 24 graden, weinig wind. En dit weekend gaat de temperatuur weer omhoog. Morgen wordt het al ruim 25 graden. Zondag kan het lokaal weer tropisch warm worden. En dan hebben we volgende week even een adempauze. Maar halverwege de volgende week komt er weer een nieuwe hittegolf aan. Nu eerst een greep aan het Gelders nieuws van vandaag en dat wat er in de kranten staat. In Apeldoorn zijn vannacht twee auto's uitgebrand. De brandweer had extra moeite met blussen, omdat een van de auto's elektrisch was. Dus dat accupakket bleef steeds opnieuw ontbranden. Die auto is uiteindelijk in een dompelcontainer afgevoerd. Die moet je echt helemaal onder water zetten dan. Deze week ging een video rond op sociale media van een vrouw die in het bos werd achtervolgd door een man die zich aan haar vertoonde. Ze pakte haar telefoon en begon te filmen. Ze is veilig thuisgekomen, heeft aangifte gedaan en besloot om erover te praten. En de politie heeft het filmpje inmiddels ook gezien.
1: Ik heb de beelden gezien. Laat ik zeggen dat ik die mevrouw heel dapper vond en vind. Het is heel moeilijk te zeggen hoe je zelf reageert. Mijn belangrijkste tip zou zijn, zorg voor veiligheid. Dus heb je een verkeerd onderbuikgevoel, denk je dit loopt niet goed af. Ja, zorg dan niet dat je die confrontatie aangaat. Maar er is echt geen goed of fout. Tegenwoordig is er ook een hele mooie 112-app. En het mooie aan die app is dat hij ook gelijk een locatie meegeeft aan de centralist op de meldkamer. Dus dat betekent dat we eigenlijk geen gesprek nodig hebben om je locatie te achterhalen. Maar eigenlijk direct een eenheid aan kunnen sturen.
2: We hebben Valerie gesproken en ze geeft aan dat het naar omstandigheden goed met haar gaat. Ze is overweldigd door de duizenden reacties die ze heeft gekregen. In de reacties vertellen veel vrouwen dat ze bang zijn om het bos in te gaan. En dat is jammer, vindt Valerie. Ze wilde dan ook absoluut geen angst zaaien met haar video, maar ze wil wel bewustzijn creëren. Ze is dan ook een dag na het incident weer het bos ingegaan, maar voor de zekerheid wel een ander bos.
0: De man uit het bos is nog niet gevonden. De politie roept op om je te melden als je meer weet over hem. De droogte domineert de kranten. Trouw schrijft dat het moment nadert waarop het Rijk de regie overneemt van de waterschappen. En NRC reist de Rijn af. Van Zwitserland tot Lobith. Overal lage waterstanden, halfvolle schepen en verdwenen vis. De grenscontroles zijn een ander groot thema. Het AD en de Gelderlanden openen allebei met de 171 ongelukken op snelwegen bij grensovergangen. Minister Karremans wil permanente verkeersmaatregelen. De Telegraaf opent met de Russische bomdrone die in Duitsland neerstortte. De verdediging tegen dat soort drones is ver ondermaat. Duitsland zou de NAVO bij elkaar kunnen roepen, maar staat juist bekend als het land dat niet wil escaleren. Intussen zitten de bondgenoten met de vraag: wat doe je met onbemande bommen boven je eigen land? En op bijna alle voorpagina's een portret van Johnny Kaagman, de zangeres van Earth and Fire. Zij bleek op 31 juli al te zijn overleden. Gisteren werd er een besloten kring afscheid van genomen. Ze werd 79. In een tijd dat vrouwen in de popwereld nauwelijks ruimte kregen, stond zij al op het podium in leren broek en top. En dat wist ze zelf als geen ander.
3: Maar zoals wij zo door Nederland en heel Europa zijn gereisd en zoveel mensen hebben leren kennen en zoveel gewoontes in andere landen, dat vind ik eigenlijk wel een grote verrijking van mijn leven toen de tijd. En als je daar nu zo op terugkijkt, dan moet ik zeggen dat ik bijzonder bevoorrecht ben geweest, trouwens de hele band, dat we zo'n mooie tijd hebben beleefd. Als vrouw is het ook heel apart, want in de tijd dat ik ging zingen waren er maar twee bekende zangeressen in Nederland. Dus vrouwen die waren niet zo vertegenwoordigd in de muziek. Maar het feit dat ik nu mij zo heb kunnen ontwikkelen en dat ik directeur van Konamis ben geworden en opgenomen in het sociale leven van Nederland en dingen mag doen die vroeger voor vrouwen ondenkbaar waren. Ik heb een hele emancipatie meegemaakt. Dat vind ik toch ook wel iets wat de moeite van het vermelden waard is. Behalve dat muziek maken natuurlijk het leukste is wat er bestaat.
0: Ja, ze leed de laatste jaren aan de ziekte van Parkinson. De muziekwereld eert haar als een icoon die haar tijd ver vooruit was. Mag niet ontbreken op de vrijdag, hè? Weekend.

Eddie Florence en NAC Unroot in Goedemorgen Gelderland. Het is 6:15 geweest. Vlak voor 9:00, het einde van deze ochtendshow, heb ik altijd mijn eigen woordenboekje wat ik erbij pak. De Dikke van Dijk. Zeer bescheiden woordenboekje, vol vergeten taalparels. En dan pakken we altijd een woord van de dag uit. Maar er is vandaag ook nieuws over woorden. Want het grote echte broertje van de Dikke van Dijk, de Dikke van Dalen, die komt vandaag met een nieuw woord. De woordenboekmakers nemen de term dit najaar officieel op na een jarenlange campagne van onder meer de Dolle Mina. Het gaat om het woord vulvalippen. Volgens de initiatiefnemers is vulvalippen anatomisch correcter dan schaamlippen en helpt het ook om het taboe en de negatieve lading rond het lichaamsdeel te verminderen. Het bestaande woord schaamlippen blijft trouwens nog wel gewoon in de Dikke van Dijk staan, maar er komt dus een nieuw woord bij, vulvalippen.

0: overkant. De overkant, Suzanne Freek en Snelle.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Ook op deze vrijdagochtend spelen we dat spelletje. Ik laat de eerste paar seconden horen van een plaat. En ik wil van jou graag weten, weet jij welke plaat dit is?
1: Een goed begin
2: is here. He's here. He's here. He's here. He's here. He's here. He's here.
0: Ja. Enig idee? Titel en artiest heb ik van je nodig. Frank@gld.nl of een appje. Ik zeg er even bij, het is een intro van een plaat. Eigenlijk die pianotonen die je aan het einde hoorde. Meestal hoor je dat als eerste op de radio. Dat stukje wat ervoor zit, wat ik nou dus liet horen, dat hoort er nog voor. Maar dat is heel zacht, dus dat heb ik wat harder gezet. Dus ik kan me voorstellen dat je het niet herkent. Ik zal het nog één keer laten horen. Maar dit is het echte begin.

0: van die plaat.
1: Een goed begin.
2: He's here. He's here. He's here. He's here. He's here. He's here. He's here.
0: Frank@gld.nl of een appje dus als je weet welke plaat het is.
1: Gelderland staat op. Radio Gelderland staat aan. Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
0: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
1: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
2: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
3: Het is 6:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Eibergen is het 10.4. In Hulhuizen 14.4. Het weer in Gelderland. Het is een mix van stapelwolken en korte zonnige periode vandaag. Met aan het eind van de middag en in de avond brede opklaringen. Het wordt 23 of 24 graden, een zwakke westenwind. Dit weekend zonnig en warmer met zondag mogelijk weer tropische temperaturen. Bedrijven die schade lijden door het extreem lage water krijgen geen compensatie van het kabinet. Volgens minister Karremans is er geen sprake van een natuurramp en valt de schade dus onder ondernemersrisico. En twee auto's zijn vannacht uitgebrand op een parkeerplaats in de Apeldoornse wijk Woudhuis. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit brandstichting niet uit. Meer Gelders nieuws op onze site en via onze mobiele app.
4: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
4: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijk aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
6: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
5: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
7: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
8: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
9: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.
10: I've heard people say that too much of anything is

0: Can't Get Enough of Your Love, Barry White op Radio Gelderland, 7:07. Goedemorgen allemaal. Ja, ik vertelde net al dat de kranten vanochtend ook weer over de droogte hebben op de voorpagina. Een voorbeeldverhaaltje daarvan, ook bij ons in de provincie, in Ermelo, heeft de schaapskudde de afgelopen weken noodgedwongen op stal gestaan. Het is namelijk te warm voor de heide, te droog voor het gras. En de herders moesten intussen al de wintervoorraad al aanspreken, want er groeit bijna niks meer buiten. Gisterochtend gingen de schapen voor het eerst weer naar buiten, gewoon even de pootjes strekken. Omdat het nu wat koeler is natuurlijk.
1: Sowieso heeft iedereen al gemerkt hoe warm het is geweest de afgelopen periode. De hei is sowieso van zichzelf al een hele droge omgeving. Maar nu staat alles gewoon te verdorren. Omdat het zo droog is en we hier op de Ermeloze hei weinig schaduwplekken hebben, de schapen een heel aantal dagen al op stal moeten laten blijven. Waardoor we ze moeten bijvoeren, want ze moeten toch eten. Waardoor we extra kosten maken aan voeding voor de dieren. Schapen hebben schaduwplekken nodig als het eigenlijk al warmer is dan 24 graden. Voor ons is 24 graden, zeker met zo'n wind als dit, best goed te doen. Maar die schapen die kunnen last krijgen van hittestress. Ze hebben hier op de hei ook niks te drinken. Dus dan kunnen ze ook zichzelf niet koel houden. Ja, dan gaan ze dan hijgen met de bek los. Ze kunnen ziek worden. Het is niet fijn voor ze.
0: Ja, dat gemekker op de achtergrond heerlijk. En dan krijg je er echt wel een plaatje bij. Als je dat plaatje voor ogen hebt, dan zul je dus zien dat de Ermeloze heide intussen eruit ziet als een bruine vlakte. De herders hopen dat de planten binnenkort weer gaan bloeien. Maar ze verwachten er niet veel van. En het bijvoeren, dat wordt ook nog eens duurder, omdat de dieselprijzen stijgen. Dus ook de schaapherders en de schapen hebben het niet makkelijk deze droge zomer van 2026. Alles op z'n kop eventjes met Jack Johnson, Upside Down. En zometeen het antwoord op de vraag welk intro ik liet horen. In een goed begin is het halve werk. Hij is best lastig. Oh ja, nee, maar ik zie nou ook een goede antwoord in. Komt goed, ik kan hem gaan draaien naar Jack Johnson. Upside Down.

0: Upside Down van Jack Johnson.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, maar kan soms best lastig zijn. Gert, die weet er alles van.
2: Frank, dit is een lastige.
0: Ja.
2: Maar ik kom er wel op, denk ik.
0: Ja, dat dacht hij, want hij zat na te denken.
2: Mijn eerste gedachte is Diana Ross.
0: Nee, is niet goed. En toen was het een tijdje stil in de app.
2: Nee, Frank, het lukt me niet. Het is een moeilijke zoektocht.
0: Hij kwam er niet op. Ik zal hem nog één keer laten horen.
1: Een goed begin.
3: He's here. He's here. He's here. He's here. He's here. He's here.
0: Ja, welke plaat was dat? Dat vroeg ik je, nou, wat was het, 20 minuten geleden. Deborah wist het, Gerardo wist het en Albert wist het ook. Die zegt, zo wordt een mens wakker met Frank van Dijk en Kate Bush. De iconische pianotonen van The Man with the Child in His Eyes. Dit is jeugdsentiment. Als puber waren er twee vrouwen die de fantasie van een 12-jarige prikkelden met sensuele dans op tv. Dat was Kate Bush en de onlangs overleden Johnny Kaagman in dat bijzondere blauwe pak. Daar hebben we het vanochtend al een weekend van gedraaid. En nu dus Kate Bush over. Daar heb je allebei de vrouwen op de radio. 's ochtends.

0: Kate Bush, natuurlijk, ja. Oh, dat zat ook wel in mijn gedachten en al, maar ja, ik kon het er net niet uitkrijgen. Ja, Diana Ross niet, maar oh ja, mooi nummer, Kate Bush.
1: I've got

0: be with you.
1: 20 seconds, Ruben Hille hoorde je. En daarvoor Kate Bush en The Man with a Child in His Eyes. Als een goed begin is het halve werk.
2: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
1: Nou, hoe is het buiten? Een stuk aangenamer dan het begin van de week met die warme plaknachten. Sterker nog, dit is gewoon dusdanig fris dat ik een jasje aan had op de fiets, Wouter van Bennewijk.
3: Ja, heerlijk.
1: Ja, dat is lang geleden.
3: Ik heb het wel zonder jas gedaan, maar ik ga met de auto natuurlijk. Ja. Maar ja, dat is inderdaad wel een tijdje geleden. Gisterochtend was het natuurlijk ook al best wel aan de frisse kant. Maar nu is het nog wel kouder. Dan valt het in Gelderland nog wel mee. Het is lokaal 8 graden geworden. Maar in delen van Limburg en Brabant is het plaatselijk 5 tot 6 graden geworden. En daar is het zelfs aan de grond, maar net iets boven nul afgekoeld.
1: Oké. Ja. En hoe komt dat opeens, die koude nacht?
3: Ja, wat meer noordelijke wind. Sowieso geen wind vanochtend, want het is bijna windstil. En ook komende nacht zal best wel fris worden in een deel van het land. Waarna we toch weer met hele warme lucht te maken krijgen. Dus het schommelt een beetje heen en weer.
1: Ja, wat vandaag nog niet echt die warme lucht, hè?
3: Nee. Vandaag lijkt heel veel op gisteren. Toen hadden we natuurlijk hele aangename temperaturen. Nou, dat zal vandaag niet anders zijn. Bij flink wat zonneschijn wordt het namelijk zo'n 23 tot 24 graden op de meeste plaatsen. En daarbij staat maar heel weinig wind. En zeker als de zon dan schijnt, ja, dan is het eigenlijk gewoon heerlijk weer om lekker buiten te zijn.
1: Ja. Wat voor weekend gaan we krijgen?
3: Ja, het wordt wel een stuk warmer weer. Al zal het morgen nog wel meevallen, een graad of 27. Opnieuw veel zonneschijn. Komende nacht kan het dan eerst nog afkoelen tot zo'n 9 graden in onze regio. Nou, morgen dus zo'n 27 graden met weinig wind en veel zon. En zondag wordt die lucht nog wat warmer. Dan gaan we wel echt weer die hitte in. Met temperaturen tussen de 30 en 32 graden. En opnieuw veel zon en maar weinig wind.
1: Oké. Okay. Ja. Dan hebben we inderdaad vandaag maar even ervan genieten dat het even wat een stukje minder warm is. En dan gaan we gewoon weer een warm weekend tegemoet.
3: Ja, inderdaad.
1: Okay. Wouter, dankjewel. En ik spreek jou over een uurtje.
3: Dat is goed. Hey, tot dan.
1: Tot dan. Doei. Dan hebben we ook weer een plaat delict. Ingrid, die app erover. Tot bij plaat delict. Fijn weekend trouwens, zegt ze. Ik ga weer vrijwilligerswerk doen bij Doorkast, Kringloop. Het zal nu wel druk worden nu de Kringloop Winterswijk er niet meer is. Ja, de grote brand bij de Kringloopwinkel Winterswijk, die raakt ook een groep vrijwilligers uit het asielzoekerscentrum trouwens. Die deden daar via de Winterswijkse uitdaging met veel plezier vrijwilligerswerk om de taal te leren, om werkervaring op te doen en mensen te ontmoeten. Door die brand is die plek dus voorlopig verdwenen. Dus de Winterswijkse uitdaging is nu op zoek naar verenigingen en bedrijven in de omgeving die tijdelijk vrijwilligerswerk kunnen aanbieden aan deze gemotiveerde groep mensen uit het asielzoekerscentrum.

0: Nou, die is niet leuk. Die is heel leuk. Ja, dat is het eerste wat ik dan denk. Ja.
1: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit

0: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem, is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijf Engels.nl.
2: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijf Engels.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
5: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
4: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
6: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
4: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Lieselot, dankjewel.
3: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends?

0: Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Goedemorgen Gelderland.

0: She used to be my girl. DOJ's op Radio Gelderland. Goedemorgen, het is 9 over 7. We zijn deze week begonnen met een nieuw tv-programma bij Omroep Gelderland. Rondje Gelderland. Collega's Frank en Esther fietsen iedere dag een mooie knooppuntenroute en laten zien hoe leuk en mooi onze provincie is. En bij ons hier op de radio kun je daarmee ook zelf een fiets winnen. Door iedere dag de uitzending te kijken en de vraag van de dag te beantwoorden. En vrijdag verloten we dan dus de e-bike, de waarde van 3700 euro. Vrijdag, dat is vandaag. Vanmiddag dus, voor het eerst. Spannend. Het is vandaag ook een heerlijke zomerdag. Afwisseling tussen stapelwolken en zon. Later vandaag klaart het steeds verder op. 23 tot 24 graden wordt het. En ook het weekend ziet het er warm uit. Het klaart steeds verder op. Het gaat zaterdag zomers warm worden. En zondag zelfs tropisch warm. Nu eerst een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat er in de kranten staat. Wat zojuist binnenkomt is dat acteur Peter Faber is overleden. Dat is gisteren gebeurd. Hij is 82 geworden. Peter Faber. Ja, hij brak door met de hoofdrol in Max Havelaar. Speelde daarna in The Bridge Too Far. Soldaat van Oranje, Siske de Rat, Schatjes, Mama is boos. En tot op hoge leeftijd stond hij voor de camera. Zijn laatste film uit 2023, Sweet Dreams, werd nog de Nederlandse Oscar-inzending van dat jaar. Maandag is er een openbaar afscheid in Amsterdam. Ook overleden en in meerdere kranten vanochtend, Johnny Kaagman, de zangeres van Earth and Fire. Zij bleek op 31 juli al te zijn overleden en gisteren is ze in besloten kring is de afscheid van haar genomen. Ze werd 79 en zij leed de laatste jaren aan de ziekte van Parkinson. De muziekwereld eert haar als een icoon die haar tijd ver vooruit was. Dan, aankomende dinsdag klinkt het zo in de binnenstad van Nijmegen. Maar er moet natuurlijk ook ruimte gemaakt worden voor de fans vanuit Griekenland, door de fans van NEC. Bij de return van NEC tegen Olympiakos worden zo'n 1000 Griekse supporters verwacht. Om te voorkomen dat het druk wordt in de binnenstad, richt de gemeente op het Fasimterrein een speciale fanzone in. Supporters met een wedstrijdkaartje worden vanuit daaruit met de bussen naar de Goffert gebracht. In Apeldoorn zijn 2 auto's vannacht uitgebrand. De brandweer had extra moeite met het blussen, omdat 1 van de auto's elektrisch was. Het accupakket blijft dan steeds opnieuw ontbranden. De auto is uiteindelijk in een dompelcontainer afgevoerd. Bij Nijmegen is gistermiddag een bosbrand uitgebroken in Heiliglandstichting. Het vuur trof een flink stuk bos. De brandweer was er snel bij, kon voorkomen dat het vuur zich verspreidde. En de brandweer sluit in beide gevallen brandstichting niet uit. De droogte domineert de kranten. Trouw schrijft dat het moment nadat waarop het Rijk de regie overneemt van de waterschappen. En NRC is de Rijn afgereisd van Zwitserland tot Lobith. Overal lage waterstanden, halfvolle schepen en verdwenen vis. De grenscontroles dan, ook een ander groot thema in de kranten. De AD en de Gelderlanden openen allebei met de 171 ongelukken op snelwegen bij de grensovergang. Minister Karremans wil speciale, permanente verkeersmaatregelen. En weet je Freek en Eva nog? Die 2 die een eiland hebben gewonnen in Zweden. Nou, ze vertrekken maandag naar Zweden. Daar gaan ze dan een jaar lang eilandbewaarders zijn van het eilandje Medbudan. Ze wonnen die prijs via het Zweedse toerismebureau.
1: Ja, ik denk dat we met z'n tweeën eerst heel hard gaan lachen om het feit dat we überhaupt op ons eigen eilandje staan. En dan gaan we natuurlijk onszelf een mooie rondleiding geven op het eiland.

0: En ik hoop toch dat er gewoon een heel mooi plekje is waar we onze tent op kunnen zetten zonder al te veel gedoe. En dat we daarna gewoon lekker kunnen chillen en proberen te overleven op het eiland.
1: Ja, ik ben ze ook gaan volgen op Insta. Het is erg grappig. Onseilandje.nl of ons eilandje, dat is de handle trouwens op Instagram. En dan zie je dat ze oefenen met vuurtjes stoken en met kamperen, met kanoën. Want ja, zo gaat het komende jaar eruit zien voor die twee natuurlijk, hè.

0: Ja, Police and Spirits in a Material World. We maken even een klein uitstapje naar onze jeugd.
1: Land.
0: Ja, die kennen we natuurlijk allemaal. En deze mag je ook niet vergeten.
2: Haal op de doek voor Barba Papa. Een eend in zoek. Bij de familie Barba Papa. Kom op bezoek bij Barba Papa.
0: Ach ja, meneer de Uil, Barba Papa. Maar ook Kermit de Kikker, Zwiebertje. Ze dreigen allemaal dakloos te worden. Het museum Mediadrome in Nijmegen, met 500.000 items uit tv-series en strips, moet eind deze maand namelijk het pand uit waar ze nu zitten. Het winkelcentrum wordt namelijk gesloopt en er is nog altijd geen nieuwe plek.
3: We hebben een collectie van ruim 500.000 items. He, inderdaad, van de berenboot en Pipo tot aan Star Wars en de Thunderbirds. He, gewoon een feest van herkenning voor iedereen. En dat staat nou op 250 pallets. Ze zijn momenteel dakloos. En we hebben nog 4 weken. Dan gaat het winkelcentrum Molenpoort dicht. Dan wordt het gesloopt. Dus we zitten een beetje met de handen in het haar. Van ja, waar moeten we naartoe? Want het is gewoon heel moeilijk om een locatie te vinden. Dus het is echt voor ons of een gemeente of een ontwikkelaar die zegt van wauw, dit omarm ik en we gaan gezamenlijk het project aan.
4: De enige die geen probleem heeft is Barba Papa, want die kan zelf een huis worden.
3: Precies, ik had al gehoopt dat die op een gegeven moment ook de verhuizing zou doen als ze allemaal veranderen in een vrachtwagen. Maar ja, dat is in de dromen. Kijk, het museum bestaat al sinds 1992. Dus tot nu toe, houden we zelf ons broek omhoog en we kunnen het redden. Alleen, het is het begin. Hè, dan zijn we toch wel afgelopen.

0: afhankelijk van iemand die ons het gunt. Hè, want je moet natuurlijk een nieuwe locatie moet je inrichten en opnieuw opbouwen. Maar ik denk dat we na een jaar compleet zelfsupport kunnen draaien. We praten gewoon over Gelderland waar we naartoe willen. Nijmegen is groeiende en groeiende. En ik denk, ze willen in 2033 willen ze culturele hoofdstad worden. Wat is niet mooier om dat te openen met het eerste popculture museum in Europa. Het zou een hele mooie aanvulling zijn op het culturele aanbod van Nijmegen. We hebben het Valkhof, wat natuurlijk voor een bepaalde groep is. En wij zouden daar mooi naast kunnen functioneren.
1: Ja, de hele collectie staat nu op 250 pallets van de Berenboot tot Pipo de Clown. Het museum zoekt dus een oude fabriekshal, een leegstaande kerk of school. Het liefst bij ons in Gelderland. En de oprichter heeft nog een mooi argument. Dat culturele hoofdstad, hè, wat past daar dan beter bij dan het eerste popcultuurmuseum van Europa? Als je een plek weet, dan mag je Paul mailen. paul@mediadrome.nl. En we blijven even in Nijmegen. Dit is Frank Boeijengroep. En contact. En zometeen plaat delict.

0: Frank Boeiengroep en Contact.
1: Plaatdelict.
0: Ik wil nog even contact met je houden, want Plaatdelict is er.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik ga een procesverbaal voorlezen van een plaat waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om dat op te lossen. Daarmee maak je kans op een leuk prijsje, namelijk de Radio Gelderland zaklamp. En we behandelen vandaag een schietincident. Een poging tot moord waarbij een jonge vrouw onverwacht met een vuurwapen is gezien. Omstanders spreken van een rustig persoon die plotseling besloot het recht in eigen hand te nemen. Sinds het incident gonst het van de geruchten, maar niemand lijkt precies te weten wat eraan vooraf ging. Maar naarmate het onderzoek vordert, ontstaat er echt een verontrustend beeld. Er zijn

sterke aanwijzingen dat deze verdachte jarenlang slachtoffer is geweest van huiselijk en seksueel misbruik. De rechercheurs vermoeden dat het schietincident voortkwam uit een lange periode van angst, zwijgen en wanhoop. En de politie onderzoekt daarom niet alleen de schoten, maar vooral ook de tragische geschiedenis die eraan vooraf ging. Dus wat hebben we? Poging tot moord met een vuurwapen. De verdachte grijpt naar een pistool na jarenlang huiselijk en seksueel misbruik. Het nummer vertelt het verhaal van dit jonge slachtoffer dat uiteindelijk uit wanhoop het recht in eigen hand probeert te nemen. Daarvoor zoeken wij een Amerikaanse rockband uit Boston. De frontman heeft lang haar en een karakteristiek hoog stemgeluid. Flamboyante uitstraling dus. De band brak in de jaren 70 door en beleefde eind jaren 80 een succesvolle comeback. Dit nummer behoort tot hun meest verhalende en maatschappelijk geladen werk. De hoofdverdachte dus, een jonge vrouw. Haar naam en het belangrijkste bewijsstuk zitten in de titel van het nummer. En ze is dus vuurwapengevaarlijk. Enig idee welke plaat wij zoeken? Frank@gld.nl of een appje. Succes. Denk daar maar eens over na. Keith Urban nu en Michael McDonald. Zij zingen We Go Back, Way Back.

0: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel iets in?

0: morgen mag je weer, hè?
1: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg profiteer je nu van mooie kortingsacties.
2: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
7: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
8: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Paulaan 50 in Zutphen.
7: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
9: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Brakel is het 11,3, in Erichem 14,3. Vandaag is een mix van veel stapelwolken. Korte zonnige periode, maar het eind van de middag en de avond klaart het breed op. Het wordt uiteindelijk 23 of 24 graden bij een zwakke westenwind. Tientallen Gelderse brandweerlieden hebben de afgelopen dagen geholpen bij de bestrijding van de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Vanuit alle drie de Gelderse veiligheidsregio's werden mensen en specialistische teams ingezet. En over brand gesproken, in Tiel zijn vannacht drie auto's uitgebrand bij meerdere branden in korte tijd. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt of de branden met elkaar te maken hebben. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site en in de mobiele app.
10: Wenten Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wenten Tegels en Vloeren.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
17: Appetito.
16: Appetito.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Nu bij Dirk, Wiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
19: Goedemorgen Gelderland.

0: The Hughes Corporation en Rock the Boats op Radio Gelderland. En van het bootje boven water gaan we onder water even. Want daar groeit iets bijzonders in Arnhem. Daar groeit iets bijzonders onder het water in Burgerzoo. Daar bouwen ze namelijk aan het grootste zeegrasaquarium ter wereld. Daarin gaan ze onderzoeken hoe het plantje weer kan groeien in de natuur, het zeegras. Want dat verdwijnt op steeds meer plekken. En zeegras dat verdwijnt, dat raakt veel meer dan je zou denken.
1: Ik heb al met heel veel aquaria all over the world contact hierover. En iedereen is heel nieuwsgierig van wat gaan ze nu weer doen in Burgerzoo.
2: Vol trots vertelt de marinebioloog over het nieuwste project van Burgers. In een grote tank wordt onderzocht hoe zeegras weer kan groeien in de natuur.
1: En het lastige eigenlijk wel is, zeegras heeft gewoon hele speciale omstandigheden nodig. En het is natuurlijk de zoektocht, wat zijn die speciale omstandigheden? En ja, dat zijn we hier nu aan het proberen.
3: Dit is een wiertje. Dit plantje hier zie je net dat er een nieuw zeegrasblaadje gevormd wordt. En het grappige is, als zeegras eenmaal echt goed gaan groeien is, maakt die continu nieuwe blaadjes. Is gewoon iedere dag herfst. En dat wil niet zeggen dat ze dood aan het gaan zijn. Nee, dan zijn ze juist heel erg goed aan het groeien.
2: Het onderzoek is volgens Jansen hard nodig, omdat zeegras erg belangrijk is voor de oceaan en de zee.
1: Heel veel jonge visjes die eigenlijk geboren zijn op het koraalrif, die gaan eerst een tijdje in de zeegrasvelden leven, kunnen zich lekker daar verstoppen, een beetje uitgroeien en dan gaan ze weer terug naar het koraalrif. En het leuke van een zeegrasveld is ook, er staat zoveel gras in, dat dat ook eigenlijk een vorm van filtratie is. Dus het zorgt er ook voor dat het water goed schoon blijft, wat ontzettend belangrijk is voor een koraalrif.
2: Wie hier nu net zo enthousiast van is geworden als Jansen en ook het gras wil zien groeien, zal geduld moeten hebben, want snel gaat het niet.
1: Het ziet er nu nog echt, ja, eigenlijk nog heel kaal uit. Maar hopelijk dat we dat binnen de aankomende jaren langzaam kunnen laten ontwikkelen. En dat is toch wel heel erg bijzonder om dat te doen.
0: Het aquarium in Arnhem is niet het enige project. Wereldwijd kijken onderzoekers mee met wat hier uit de tank komt. Het duurt dus nog wel even.

voordat er echt resultaat zichtbaar zal zijn. Maar de eerste nieuwe blaadjes zitten er al op. En het antwoord op de vraag van Plaat Delict, dat krijg je zo na John Mayer.

0: New Light, John Mayer op Radio Gelderland. Goedemorgen.
1: Plaat delict.
0: Ja, het is weer gelukt hoor. Dank voor het meedenken vanochtend. Een muzikaal misdrijf was er gepleegd, maar we hebben de dader te pakken. We hadden te maken met een nummer over de ernstige gevolgen van kinderenmishandeling en seksueel misbruik. De tekst beschrijft een fictief meisje dat tot een uiterste daad van geweld wordt gedreven nadat ze jarenlang slachtoffer is geweest van misbruik binnen haar familie. Het lied benadrukt het isolement van slachtoffers als de omgeving hen niet gelooft. Ze neemt namelijk een drastisch besluit om een einde te maken aan haar situatie door haar misbruiker neer te schieten. De zanger van de band had verschillende artikelen gelezen hierover, over dus geweld en misbruik in gezinnen. En dit was een van de eerste grote hits die dit taboe-onderwerp op de kaart zette bij een breed publiek. En sterker nog, naar aanleiding van de impact van dit nummer heeft de zanger een stichting opgericht. En die helpt tot op de dag van vandaag kwetsbare jonge vrouwen die te maken hebben gehad met trauma en misbruik. Dus dat is dan wel weer een heel mooi, positief iets wat ermee wordt gedaan. Welke plaats zochten we? Ja, dat was voor Ellen geen vraag. Dat wist ze gewoon. Anne wist het ook. Hans die wist het. Rijke. Willy. Even kijken, wie pakken we eruit? Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Frank. Goedemorgen Luisteraars Radio Gelderland.
0: Jij hebt deze band zelf gezien, hè?
2: Die stonden in 1989 in de Rijnhal.
0: Ja.
2: En dat was dermate, dat zaalvolume stond zo hard, dat de ijzeren balustrade zag

0: Gewoon denderen aan de achterkant.
1: En hoe hebben jouw oren dat ervaren toen?
0: Niet prettig.
1: Nee,
0: drie dagen later piepte het nog. Nou, de Rijnhal staat toch al niet bekend bij mij om hun geweldige akoestiek, maar dat toch, dat was één grote helmbak.
1: Ja,
0: toen maar de voorprogramma De Cult, die had het nog wel redelijk onder controle.
1: De Cult en deze band. Dus over welke band hebben we het?

0: mij. Want ik zie dat jij al eens een keer een zaklampje hebt gehad. Dus jij krijgt...
1: Dat is, jullie administratie klopt. Je maakt me helemaal verlegen hiermee, weet je dat?
0: Jij krijgt een sterretje achter je naam.
1: Oh, maak het niet te gek. Mijn dag kan niet meer stuk.
2: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Janie's Got a Gun van Aerosmith. Plaat ligt van deze vrijdagochtend, de 7e augustus. Dank allemaal voor het meedenken. Heb je nou zelf een tip, dan mag je die doorgeven. frank@gld.nl of een appje. Of je belt met de plaatselijke politie.
1: Zaak gesloten.
0: Zaak gesloten. En wij voegen hem toe dus aan de lange lijst van opgeloste platendelict van dit jaar. Dat kun je ook terugluisteren op Spotify. Gewoon de afspeellijst plaatdelict. Het weerbericht met Wouter van Bennebeek. Goedemorgen, Wouter.
2: Goedemorgen.
0: Ja, en, even kijken, wat is de laatste stand van zaken? We zitten in Gelderland op zo'n graad of 13, 11, 12.
2: Ja, inderdaad. Ja. Afgelopen nacht is het 11 graden geweest op sommige plaatsen. Lekker fris, inderdaad. En komende nacht zou het nog wel iets kouder zelfs kunnen worden.
0: Nog kouder?
2: Jazeker. Nou, eerst hebben we nog te maken met een hele enkele bui in het noorden van de provincie. Elders blijft het droog. Nou, die buien zullen geleidelijk aan wel gaan verdwijnen. En vanmiddag en vanavond ziet het dan behoorlijk zonnig uit. Met temperaturen die op een aangenaam niveau, denk ik, uitkomen van zo'n 22 tot 24 graden. Weinig wind ook ten opzichte van de afgelopen dagen. Het heeft vooral gisteren best wel stevig gewaaid.
0: Ja.
2: Ja, nou, die wind is wel grotendeels gaan liggen. Zal vandaag hoog uit windkracht 2 of 3 nog zijn. Dus daar merken we niet zoveel meer van. En komende nacht, onder die heldere hemel en met weinig wind, koelt het dan flink af. Misschien lokaal wel een graad of 8. En morgen dan komen we weer in warmere lucht terecht. Gaat de temperatuur omhoog naar 26 tot lokaal 28 graden. Veel zonneschijn en ook dan maar weinig wind. Dus dan voelt het wel weer meteen heel zomers aan buiten.
0: Ja, een grote dagelijkse gang hebben we dan. Hè? Ja, van de laagste naar de hoogste temperatuur.
2: Ja.
0: Maar zondag wordt het nog warmer.
2: Zondag wordt het inderdaad nog warmer. Dan zitten we toch regionaal denk ik wel op een graad of 30. Lokaal nog iets erboven. Ook dan veel zon. In de loop van de dag kan er wel wat bewolking vanuit het zuiden overwaaien. Maar het zal overal droog blijven. En dat geldt eigenlijk ook voor vrijwel de hele volgende week. Droog weer, veel zonneschijn. Met temperaturen die op maandag nog rond de graad of 26 liggen. Maar in de loop van de week, vooral woensdag en donderdag, lijkt op dit moment heel warm te worden. Met temperaturen die dan wellicht tussen de 30 en 35 graden zelfs kunnen uitkomen.
0: Nou, de droogte en het neerslagtekort gaat alleen maar verder toenemen, hoor ik
2: al. Ja, inderdaad, ja.
0: Okay.
2: Ja.
0: Wouter, dankjewel en tot over een uurtje.
2: Tot straks.
0: Joe.
2: Hoi.
0: Zometeen na 8 uur de 5e en laatste vraag over Rondje Gelderland. Ons nieuwe programma op bij de Omroep. Collega's Frank en Esther fietsen iedere dag een mooi knooppuntenroute. Laten daarmee zien hoe leuk en mooi onze provincie is. En bij ons hier op de radio kun je daarmee dan ook zelf een fiets winnen, een e-bike. Door elke dag de uitzending te bekijken op tv en de vraag van de dag te beantwoorden op radio. Vrijdag, dat is dus vandaag, verloten we een e-bike ter waarde van 3700 euro. En de 5e en laatste vraag die je daarvoor nodig hebt, vertel ik je zo.

0: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
0: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
1: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
7: Weet je dat er geen misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
5: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
8: Een verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
5: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
10: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
9: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: het weer in de regio.
1: Het is vandaag een stuk rustiger dan gisteren, want toen stond er toch wel een stevige westenwind. Maar vandaag dus een rustig begin van de dag. Het was wel fris, temperaturen overal onder de 10 graden. En er is in eerste instantie ook vrij veel bewolking, maar we zien geleidelijk aan ook dat de zon er steeds beter bij komt. En de rest van de ochtend hebben we te maken met wolkenvelden, maar ook toch wel redelijk wat zon. En er staat een zwakke wind. Vanmiddag klaart het vanuit het westen wat meer op en dan wordt het toch wat zonniger. De wind is dan zwak tot matig uit het noordwesten en dan wordt het 22 tot lokaal 24 graden. Vanavond klaart het breed op, is het eerst nog zonnig, maar als de zon eenmaal onder is, dan koelt het ook snel af. Minima van 9 tot 11 graden. De zaterdag wordt het na een frisse start met temperaturen onder 10 graden een zonnige dag. En vooral in de middag is er ook wel wat sluierbewolking, maar daar heeft de zon weinig last van. En bij een overwegend zwakke oostenwind zal de temperatuur oplopen naar 27 tot lokaal 28 graden. In de avond is er weer wat meer bewolking. In de nacht naar de zondag dan koelt het af naar een graad of 14. En zondag is de wind om naar zuidelijke richtingen en daarmee wordt ook nog weer wat meer warmere lucht aangevoerd. Met flink wat zon erbij wordt het ook tropisch warm op de zondag met 30 tot 32 graden. Maandag en dinsdag is de wind tijdelijk weer om naar het noordwesten en dan merken we ook in de temperatuur, het wordt dan niet meer dan 26 tot 27 graden. Vanaf woensdag wordt het weer tropisch warm en neerslag, dat wordt de komende tijd nog niet verwacht.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.

0: Heet Raadnagels. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Hé? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé? Hoe kom ik aan die kaarten dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En is daarbij nog met? Ze schelden hoe de korte bal iedereen.
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal.

0: In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
1: Ziet er goed uit.
2: Dank je. Wil je wat van me drinken?
1: Geef maar een biertje. Wat zouden we zeggen als wij eens gingen scheiden? Dan kun je allemaal aandoen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven als je in elke hand 10 anderen kan krijgen? Dan heb je toch niks.
0: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De Dikke Vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos. Een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
3: Ik zag dat in patiënteninformatie gynaecologen. Dat het woord vulvalip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Vandalen verdient naast het woord schaamlip.
0: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dag buurvrouw.
5: Hey buurman.
4: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
5: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechnieken opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
8: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
9: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Stichting IJsselboomgaarden organiseert samen met de gemeente Lochem voor boomgaardeigenaren in de gemeente Lochem een gratis toegankelijke boomgaardavond op donderdagavond 27 augustus. Stichting IJsselboomgaarden zet zich in voor behoud en ontwikkeling van hoogstamboomgaarden inclusief biodiversiteit in de IJsselstreek. Samenwerking met de boomgaardeigenaren is daarbij essentieel. De stichting werkt daarbij samen met de gemeente Lochem. Gemeente Lochem stimuleert in het kader van bevorderen van landschap en biodiversiteit de aanplant van fruitbomen via een subsidiemogelijkheid. Hoogstamfruitdeskundigen Rob Le Rutte en Bate de Rooij van Stichting IJsselboomgaarden gaan op deze avond in gesprek over de vragen die bij boomgaardeigenaren leven. De stichting geeft praktische informatie. In gesprek met de boomgaardeigenaren komen allerlei onderwerpen, vragen en behoeften naar voren.

0: en ze proberen een antwoord op te geven. Elke deelnemer krijgt na afloop het boekje Wegwijzer Biodiversiteit in de Hoogstamboomgaard mee naar huis. Aanmelden kan voor 21 augustus via info@ijsselboomgaarden.nl. De avond wordt gehouden in een boomgaard in Joppe.
1: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl. Het is ijskoud.

0: Goedemorgen Achterhoek. Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en weer.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert cidermaakster Sophie Horstink van Ciderij de Groot Wei ook dit jaar weer een ciderfestival. Op zaterdag 15 augustus kunnen bezoekers op het terrein van fruitbedrijf Horstink en Ciderij de Grote Wei in Ra genieten van ciders uit binnen- en buitenland met uitzicht over de fruitboomgaarden en live muziek. Ontdek ambachtelijke ciders van diverse cidermakers en de ciders van de Grote Wei zelf. De cidermakers vertellen graag over het maken van ciders en hebben van alles mee om te proeven. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in de cidermakerij waar medewerkers vertellen over het cidermaken. Er zijn rondleidingen door de fruitboomgaard en de Steve Nipples Band zorgt voor live muziek. Er zijn ook appelsappen en bier voor de niet-ciderdrinkers. Boedies zorgt voor lekker eten van de barbecue met of zonder vlees. Het festival zaterdag 15 augustus duurt van 3 tot 8 uur en tickets zijn verkrijgbaar via www.degrotewei.nl en aan de kassa.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weer.
3: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen.

0: Fiat.nl. Dijk maar weg.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daarvan af voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed erna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljoen bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Carcare. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
7: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
8: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
7: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
9: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic.

0: We gingen maar liefst 46 jaar terug in de tijd met Fisher Z. En deze was een aardige grote hit voor toen, de So Long. Welkom op deze vrijdag. Wij zijn er weer met de muziekservice hier op Radio Ideaal. En dat doen we tot aan 12 uur. En je weet het, op vrijdag, ja, dan is het weer zover. Hè? Bijna weekend. Eén been staan we een beetje in het weekend. Ja.
1: Het is weer weekend. Tijd om te dansen.
0: Gezellig.
1: Een feestje bouwen. En wij gaan door.
0: Ja, beetje vroeg nog, hè. Beetje vroeg.
1: Het is weer weekend. Fijne pilsje happen. We gaan genieten. En plukken deze dag.
0: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert en fijn dat je er weer bij bent.
2: Luister iedere werkdag tussen 10 en 12 naar Rob de Brouwer. Met het programma De Muziek Service. Het beste uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zero's en de hits van nu. En iedere eerste maandag van de maand schijven voor bedrijven. Je hoort dan de muziek van een bedrijf dat in de spotlight staat. Luister van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 naar De Muziek Service.

0: lagen er weer 3 achter elkaar. Achter mijn volgers hoorde je Nothing But Thieves van, wat zal het zijn, een kleine 3 jaar geleden ongeveer, de Overcom. We hadden een hooggenoteerde Nederlandstalige uit de top 40, Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten en zojuist een ex-nummer 1 geluid van Spargo en de You and Me.
1: De muziekservice, tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

net iets vaker. De grote Nederlandstalige hit voor René Vroeger met Alles kan een mens gelukkig maken. Ja, het was pas nog op tv dat de boetes hier in Nederland zowat allemaal het hoogste zijn in heel Europa. En die boetes die zijn laatst weer verhoogd. Want onder andere bijvoorbeeld rijden met je telefoon in de hand. Dat kost je voort €440. Dus ja, een telefoonhouder is dus snel terugverdiend. Bumperkleven, dat is vanaf €380. Bij snelheden tot 80 km per uur. En daarboven beslist het OM. Onnodig links rijden op een autoweg, dat kost je ook €280. Verkeerd inhalen, bijvoorbeeld rechts inhalen, kost €320. En ook geen voorrang verlenen aan rechts kost €320. En onnodig signalen afgeven, zoals bijvoorbeeld toeteren, dat kost €190. En onnodig geluid veroorzaken met het voertuig, dat is op dit moment €320. Dat was even een hele kleine greep hieruit. Ja.

0: Weer in de regio.
1: Het is vandaag een stuk rustiger dan gisteren, want toen stond er toch wel een stevige westenwind. Maar vandaag dus een rustig begin van de dag. Het was wel fris, temperaturen overal onder de 10 graden. En er is in eerste instantie ook vrij veel bewolking. Maar we zien geleidelijk aan ook dat de zon er steeds beter bij komt. En de rest van de ochtend hebben we te maken met wolkenvelden, maar ook toch wel redelijk wat zon. En er staat een zwakke wind. Vanmiddag klaart het vanuit het westen wat meer op en dan wordt het toch wat zonniger. De wind is dan zwak tot matig uit het noordwesten en dan wordt het 22 tot lokaal 24 graden. Vanavond klaart het breed op, is het eerst nog zonnig, maar als de zon eenmaal onder is, dan koelt het ook snel af. Minima van 9 tot 11 graden. De zaterdag wordt het na een frisse start met temperaturen onder 10 graden een zonnige dag. En vooral in de middag is er ook wel wat sluierbewolking, maar daar heeft de zon weinig last van. En bij een overwegend zwakke oostenwind zal de temperatuur oplopen naar 27 tot lokaal 28 graden. In de avond is er weer wat meer bewolking. In de nacht naar de zondag dan koelt het af naar een graad of 14. En zondag is de wind om naar zuidelijke richtingen en daarmee wordt ook nog weer wat meer warmere lucht aangevoerd. Met flink wat zon erbij wordt het ook tropisch warm op de zondag met 30 tot 32 graden. Maandag en dinsdag is de wind tijdelijk weer om naar het noordwesten en dan merken we ook in de temperatuur, het wordt er niet meer dan 26 tot 27 graden. Vanaf woensdag wordt het weer tropisch warm en neerslag, dat wordt de komende tijd nog niet verwacht.
0: Verkeersinformatie.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. 10 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file en een kwartier vertraging.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Radio.

Je hoorde Dayton met The Sound of Music. En ook vandaag is hier weer de verjaardagslijst wat bekende personen betreft. En dat zijn er vandaag maar heel weinig. We zijn er heel snel doorheen. Ik geloof een stuk of drie, zoiets, dacht ik zo. Vandaag is jarig zanger Woos Dickinson. En waar kennen we die van? Nou, onder andere van dit... Ja, dat is lekker hè, op de vrijdagochtend. Ah. Ja, het is de zanger van niemand minder als Iron Maiden. Woos Dickinson, hij wordt 68 jaar. En het leuke ervan is, hij is ook nog piloot. Ja, hij heeft een eigen heel groot vliegtuig met Iron Maiden erop. Hij vliegt zelf. En zo gaan ze naar concerten. Dat is grappig, hè? En ook is vandaag jarig Nederland.

Nederlands-Belgische actrice Angela Schijf. Zij wordt 47 jaar. En als laatste in de lijst alweer. Nederlands voetballer Wout Weghorst. En hij viert zijn 34ste verjaardag. Nou, ik zeg op deze vrijdag natuurlijk iedereen weer van harte gefeliciteerd.

0: Ja, we hadden zojuist wat zomerse klanken van Gustavo Lima. En dat heette Ballada. En zojuist Nederlandstalig Roxanne Hazes met Vannacht.
1: Radio Ideaal.

We gingen terug naar een opname van Nico en Vince met Am I Wrong. Ja, gisteren bereikte mij het trieste nieuws van een overlijden van een hele bekende zangeres. Namelijk Journey Kaagman, de zangeres van de Nederlandse band Earth and Fire, is overleden. Ze leed al enige jaren aan de ziekte van Parkinson. Met Kaagman als frontvrouw brak Earth and Fire in 1970 door met Seasons. Weekend was een allergrootste hit dat ook in het buitenland een hele grote hit werd. In de videoclip dat bij de nummer hoorde, zeg maar, de videoclip, droeg Kaagman een iconisch strak blauw pak, destijds zeer gewaagd. Naast haar zangcarrière zette Kaagman zich in voor de belangen van artiesten, onder meer als de voorzitter van de stichting Konamis. Een nieuwe generatie leerde haar kennen toen ze van 2002 tot 2008 in de jury zat van het populaire talentenjachtprogramma Idols. Journey Kaagman is 79 jaar geworden. MUZIEK.

0: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
1: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Gerritsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Gerritsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevallen.

0: gevaren door een bootje. Hij werd zwaargewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
3: Geen idee, snoeien?
2: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
3: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
3: Top, gaan wij iets leuks doen.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
5: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk. Wow.

0: tonight.
1: Fijn dat je luistert, fijn dat je erbij bent, waar je ook bent, wat je ook doet, thuis, in de auto of op het werk. Wij hebben de fijne mix van muziek hier elke ochtend tussen 10 en 12. Alle Farben hoorde je met Graham Candy en She Moves Far Away. We gaan weer een gezellig zomers plaatje doen. En dat doen we op zijn Nederlandstalig met Rob de Nijs. Samen met Frank Boeien. Dit is een prachtig nummer. Huis in de zon.

Alweer uit de eind jaren 70. Robert Palmer, The Bad Case of Loving You. We hadden daarvoor Solid van Ashford & Simpson. Nederlandstalig. Zomerse geluiden van Rob de Nijs. Samen met Frank Boeien. Huis in de zon. Nou goed, we doen nog een Nederlandstalige. Ja hoor, Suzanne Freek. Hun absolute grote doorbraak. Als het avond is.

En dat was Jennifer Lopez. Goed, we gaan eens even kijken naar van zoveel spaargeld hebben Nederlanders per leeftijd. Dit zijn wat de actuele cijfers. Leeftijdscategorie tot 25 jaar zal het zo'n €3.400 zijn. 25 tot 35 jaar is het €9.800 al. En de 35 tot 45 jaar €15.200. Leeftijdscategorie 45 tot 55 is €23.300. En ben je 55 tot 65 jaar is dat €31.400. En volgens het De Bron, CBS, MSN Geldzaken zou 65 tot 75 jaar zo'n €36.000 zijn. Goed. Het kan natuurlijk ook totaal anders zijn, maar dit zijn in ieder geval cijfers van het CBS.

Disco-muziek uit de jaren 70 van Tavares en The Heaven Must Be Missing an Angel. We gaan weer even naar een nieuwsfeitje toe van de afgelopen week, wat ik er weer even heb uitgevist. En dat is het volgende. De politie die heeft vorig jaar 5.165 gas- en alarmpistolen, luchtdrukwapens en pepperspray in beslag genomen. En dat is ruim 27% meer dan in 2022, toen het er nog maar 4.080 waren. Vooral pepperspray is erg populair. Ja, wapens die nauwelijks te onderscheiden zijn van een echt vuurwapen zijn niet toegestaan. Maar zijn vaak vlak over de grens gewoon te koop, bijvoorbeeld in Duitsland. Mensen die kopen ze vooral voor een veilig gevoel. De politie weet niet of er meer mensen met zo'n wapen rondlopen of dat er meer zijn gevonden door de prioriteit in de opsporing. Een gaswapen kan gemakkelijk worden omgebouwd tot vuurwapen en is daardoor populair onder de criminelen.

0: vakantie. Lekker, lekker in de zon.
1: Ja, lang niet meer gehoord dit plaatje. Is wel erg leuk. Deze van Hike en Lekker, Lekker in de zon. Ja, volgens mij kan het nog steeds het komende weekend. Goed, voor de vrijdag was hij dit. De muziekservice met onze fijne mix van muziek. Ik hoop dat je weer genoten hebt de afgelopen 2 uur. En dan gaan we dat maandagochtend vanaf 10 uur weer stilletjes overnieuw doen. Voor nu zeg ik een hele fijne dag gewenst. Bovenal natuurlijk een heel fijn weekend. Maak er wat moois van. En hou hem gezellig aan hier op Radio Ideaal. Morgenmiddag dan ben ik er ook weer even tussen 2 en 4. Met natuurlijk de beste 70s en 80s. En dat doen we tussen 2 en 4. Ja, ik zeg nogmaals, fijn weekend. Daaruit gaan we onder andere met jaren 90 muziek. Die van Master Boy en The Land of Dreamin'.

0: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
2: Dat groeit maar door.
1: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
3: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
4: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
5: Verheij uit Toldijk laten komen.
4: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
5: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
4: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
5: Mooi, zij ook.
6: Verheij Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
7: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi-team

0: samen.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er worden 20 tot 24.

0: 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Arnhem 8 kilometer file tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. 25 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem. Een kwartier vertraging bij de Duitse grens. A12 Duitse grens richting Arnhem. Een kwartier vertraging tussen de Duitse grens en Duiven. 10 kilometer file. En 10 minuten vertraging nog eens richting Utrecht op de A12 bij Knoopend Grijshoord. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen 5 minuten extra reistijd bij Malden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hackfort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hackfort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hackfort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hackfort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hackfort.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A12 Utrecht richting Arnhem, 7 kilometer file tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, 5 kilometer stilstaand verkeer bij de Duitse grens, 25 minuten vertraging vanaf Zevenaar, 10 minuten vertraging op de A12 Duitse

grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven. En er staat een file op de A325 Nijmegen-Arnhem bij het Gelderdoom, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 16 augustus is er een muzikaal optreden in Theetuin Vierakker. Onder de titel Twee keer een winters half uurtje brengt Ron Vernout liedjes, gedichten en korte verhalen. Over steeds kortere dagen, natuurlijk sneeuw, maar ook de zonvakantie van Koning Winter en een bijzondere jas in Lapland. Een programma ter verkoeling en geschikt voor alle leeftijden. Ron treedt op 16 augustus op in de Theetuin Vierakker om 2:30 en 3:30. De toegang is gratis, een vrije gift na afloop wordt op prijs gesteld.
0: Radio Ideaal.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject.

schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

0: Heet Raadnagels. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Daar bent de wereldkampioenschappen Trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mag bij man.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaarten dan?
2: Ja, gewoon via de website van TrailGP.nl of aan de kassa.
0: TrailGP zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de TrailGP Nederland.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste half jaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit

0: Midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
5: De Kovik, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
6: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Stichting IJssel Boomgaarden organiseert samen met de gemeente Lochem voor boomgaardeigenaren in de gemeente Lochem een gratis toegankelijke boomgaardavond op donderdagavond 27 augustus. Stichting IJssel Boomgaarden zet zich in voor behoud en ontwikkeling van hoogstamboomgaarden inclusief biodiversiteit in de IJsselstreek. Samenwerking met de boomgaardeigenaren is daarbij essentieel. De stichting werkt daarbij samen met de gemeente Lochem. Gemeente Lochem stimuleert in het kader van bevorderen van landschap en biodiversiteit de aanplant van fruitbomen via een subsidiemogelijkheid. Hoogstamfruitdeskundigen Rob Le Rutte en Bate de Rooij van Stichting IJsselboomgaarden gaan op deze avond in gesprek over de vragen die bij boomgaardeigenaren leven. De stichting geeft praktische informatie. In gesprek met de boomgaardeigenaren komen allerlei onderwerpen, vragen en behoeften naar voren waar ze proberen een antwoord op te geven. Elke deelnemer krijgt na afloop het boekje Wegwijzer Biodiversiteit in de Hoogstamboomgaard mee naar huis. Aanmelden kan voor 21 augustus via info@ijsselboomgaarden.nl. De avond wordt gehouden in een boomgaard in Joppe.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn nog veel vertraging tussen Knoopend Hoevelaak en Barneveld. De 9 kilometer file. De weg is wel weer vrij door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Knoopend Waterberg 7 kilometer file. Een half uur vertraging op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Knoopend Ouddijk en Knoopend Grijshoord 20 kilometer file. Dit is allemaal vakantieverkeer. Het is ook druk op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Tussen Elden en Westervoort 5 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 22 augustus een bijzondere wandeling door Ratum Winterswijk. De boswachter kent de kleine paadjes waar vaak de mooiste dingen te zien zijn. Misschien bevat de wandeling ook nog iets nieuws voor mensen die Ratum al goed kennen. De wandeling op zaterdag 22 augustus start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur en deelname is €6 per persoon. Kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter, stevige schoenen en goede wandelconditie zijn noodzakelijk. De wandeling is niet geschikt voor jonge kinderen.
0: Radio Ideaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femmes. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn is de weg weer vrij. Nog een half uur vertraging tussen Hoevelaken en Stroe in 11 kilometer file. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg door een kapotte vrachtwagen. 20 minuten vertraging in 7 kilometer file. Door grenscontrole.

0: Op de A12 vanuit Arnhem tot aan Duitsland 20 minuten vertraging, 3 kilometer file. Vakantieverkeer op de A12 richting Utrecht tussen Zevenaar en Knoop het Grijshoord 12 kilometer file. En 25 minuten vertraging, 3 kwartier door een ongeluk op de A325 Nijmegen richting Velperbroek. Tussen Elden en Westervoort staat het stil over 5 kilometer file.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Stichting IJsselboomgaarden organiseert samen met de gemeente Lochem voor boomgaardeigenaren in de gemeente Lochem een gratis toegankelijke boomgaardavond op donderdagavond 27 augustus. Stichting IJsselboomgaarden zet zich in voor behoud en ontwikkeling van hoogstamboomgaarden inclusief biodiversiteit in de IJsselstreek. Samenwerking met de boomgaardeigenaren is daarbij essentieel. De stichting werkt daarbij samen met de gemeente Lochem. Gemeente Lochem stimuleert in het kader van bevorderen van landschap en biodiversiteit de aanplant van fruitbomen via een subsidiemogelijkheid. Hoogstamfruitdeskundigen Rob Le Rutte en Bate de Rooij van Stichting IJsselboomgaarden gaan op deze avond in gesprek over de vragen die bij boomgaardeigenaren leven. De stichting geeft praktische informatie. In gesprek met de boomgaardeigenaren komen allerlei onderwerpen, vragen en behoeften naar voren waar ze proberen een antwoord op te geven. Elke deelnemer krijgt na afloop het boekje Wegwijzer Biodiversiteit in de Hoogstamboomgaard mee naar huis. Aanmelden kan voor 21 augustus via info@ijsselboomgaarden.nl. De avond wordt gehouden in een boomgaard in Joppe.
0: Radio Ideaal.

Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlight. En bezoek radioideaal.nl.

0: /adverteren.
1: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garrison Utoldi. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey buurman.
6: Dag buurvrouw.
5: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
6: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
7: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Laat je deze zomer verrassen door de betoverende sfeer van de historische binnenstad van Zutphen. Samen met een stadsgids wandelen deelnemers door schilderachtige straatjes en langs eeuwenoude panden, terwijl de verhalen over de rijke middeleeuwse geschiedenis tot leven komen. Ontdek verborgen plekken, bijzondere verhalen en geniet na afloop van een drankje in het sfeervolle centrum. De drukte in de stad is 's avonds voorbij en tijdens de wandeling vertelt de gids over het leven in de middeleeuwen, de armoede en de rijkdom en andere mooie verhalen. De wandeling gaat langs stadspaleizen, de enorme Walburgerskerk, de Schelpenkoepel, een hofje en gezellige straatjes met eeuwenoude panden. De zomeravondwandeling met gids op woensdag, donderdag en vrijdagavond vertrekt voor de Walburgerskerk op het Schravenhof. De wandeling begint om 7 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. De zomeravondwandelingen worden enkel aangeboden in het Nederlands. Het maximaal aantal personen is 15. Informatie over reserveren kan via de reserveringsmodule van de VVV Zutphen. Tijdig reserveren wordt aangeraden.
1: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel verkeer onderweg, ook in Gelderland deze vrijdagmiddag. Naast een aantal korte files de meeste oponthoud op de volgende wegen. De A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht, vertraging 20 minuten. A12, Duitse grens Utrecht, bij knooppunt Grijshoort. Ook al is 20 minuten vertraging en er staat zo'n 15 kilometer file. En wat nog opvalt is de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor knooppunt Ewijk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig

0: Gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Schat, de oprit is echt bult en gat.
3: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
2: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
4: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog altijd veel verkeer onderweg in Gelderland. Er staan een aantal files met zo'n 5 tot 10 minuten op onthoud. Eén valt er echt op, dat is de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Beek en knooppunt Grijshoord zo'n 20 kilometer langzaam rijden in stilstaan. Kost je een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
9: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
10: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. bij een garage.

0: Vintage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert cidermaakster Sophie Horstink van Ciderijen Grootwij ook dit jaar weer een ciderfestival. Op zaterdag 15 augustus kunnen bezoekers op het terrein van fruitbedrijf Horstink en Ciderij de Grote Wei in Ra genieten van ciders uit binnen- en buitenland met uitzicht over de fruitboomgaarden en live muziek. Ontdek ambachtelijke ciders van diverse cidermakers en de ciders van de Grote Wei zelf. De cidermakers vertellen graag over het maken van ciders en hebben van alles mee om te proeven. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in de cidermakerij waar medewerkers vertellen over het cidermaken. Er zijn rondleidingen door de fruitboomgaard en de Steve Nipples Band zorgt voor live muziek. Er zijn ook appelsappen en bier voor de niet-cider drinkers. Boedies zorgt voor lekker eten van de barbecue met of zonder vlees. Het festival zaterdag 15 augustus duurt van 3 tot 8 uur en tickets zijn verkrijgbaar via www.degrotewei.nl en aan de kassa.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De drukte van vanmiddag in Gelderland neemt wat af, maar nog altijd zo'n 50 kilometer file in totaal. De meeste files hebben maximaal zo'n 10 minuten oponthoud. Op 1A, dat is de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen Zevenaar en Knoop het Grijshoort zo'n 15 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Spacito.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
3: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eukelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eukelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eukelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
6: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
7: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart nou?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met. Ze schelden hoe de korte vol in
4: de RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Hangon Weert.
6: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files nemen af in Gelderland. Op een paar plekken nog wel flinke vertraging. Dat is met name op de A12. Als eerste Arnhem richting de Duitse grens. Bij de controles daar zo'n 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En de andere kant op de A12, Duitse grens richting Utrecht, voor Knoopend Grijshoort een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.

0: Daardoor heien weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door

0: kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
1: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in Gelderland. De meest opvallende staat op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Voor knooppunt Grijshoord nog 10 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaak gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging ook hier nog een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja.

0: NL.
1: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
2: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
1: Ja.
2: En? Werkt het?
1: De koeien zijn tevreden.
2: En jij?
1: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
3: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
4: Of dame?
3: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. Politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn nog maar weinig files in Gelderland. 3 om precies te zijn. Wat daarbij opvalt is de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de controles daar 10 minuten oponthoud. De A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De vertraging is daar 5 minuten. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Wiegen en Beuningen een 3 kilometer file met ook daar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
9: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woolprijs.nl. Dank maar weer.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Achterhoek Totaal.
1: Het is weer vrijdagavond na 6 uur en u bent weer van ons gewend. Jawel, het programma hier op Radio Ideaal, de VVV-tips van Lochem. Helaas vanavond niet wegens ziekte. Volgende week is Koos weer terug van vakantie en Annelies vanaf deze kant beterschap. Wel vanavond bij ons in de studio is Aurinke met haar onderwerpen. Goedenavond.
2: Goedenavond, Dick. Nou, we gaan er vanavond weer tegenaan, ondanks de ziekte van Annelies. Voor mensen die niet met vakantie zijn, de thuisblijvers, is er wel genoeg te doen. Vandaag reizen we iets naar het oosten, naar Diepenheim en na 6:30 naar Gelselaar. En we reizen eerst naar het stedelijke Diepenheim, waar altijd veel wordt georganiseerd voor zo'n kleine plaats. En vanavond gaan we het hebben over de Garden Songs. En die zijn op 16 augustus worden die georganiseerd met een heel bijzonder podium. In de studio Han Kastenberg uit Diepenheim en hij is organisator van de Garden Songs. Nou, welkom Han.
3: Ja, hallo.
2: En ik zei het al, een bijzonder podium. Wat houdt de Garden Songs in? Het zegt het al een beetje. Het zit al een beetje in de naam, hè?
3: Ja, dat klopt. Garden Songs is vrij vertaald liedjes in de tuin. En we hebben 21 acts volgende week zondag. En die spelen we mensen in de tuin. Hele kleine tuinen, maar ook hele grote tuinen, mooie tuinen. En bij een paar mensen van de plaatselijke horeca. En het gaat zo door. Bands die spelen 3 keer over 1/2 uur op dezelfde plek. Dus de band blijft staan en de mensen moeten verkassen van tuin naar tuin.
2: Ja, en het is heel vrij, hè? Je kunt er gewoon zo naar binnen.
3: Ja,
2: en
3: het is allemaal gratis. We hebben een aantal sponsoren, heel veel sponsoren eigenlijk. En mensen kunnen een flyer kopen voor €3. Die is op verschillende plekken staat die te koop. En
2: daar staat het programma.

0: Er staat het programma in, er staat wat achtergrondinformatie van de artiesten in. En er zit een plattegrond waar precies wie waar speelt.
1: En ja, het is al een aantal jaren wordt het georganiseerd. Hoeveelste keer is het?
0: We zijn in 2017 begonnen. Dus het zou het negende jaar zijn. Was het niet dat corona roet in het eten heeft gegooid. We hebben één keer over helemaal niks gedaan. En één keer over een Garrison's Light. Eigenlijk is het de zevende keer in deze uitvoering.
1: Ja, ja. En jij bent vanaf het begin af aan betrokken.
0: Ja, dat klopt.
1: Hoe kwam je daarop? Want jij hebt het bedacht volgens mij, hè?
0: Ik heb het niet zelf bedacht. Oh. Mijn vrouw heeft het bedacht.
1: Moest hier ook zitten eigenlijk.
0: Ja, we zaten met een glaasje wijn. En toen was het van, waarom ga je geen dingetjes organiseren met mensen in een tuin? Ik was al wel actief bij Herberg de Pol. Met andere mensen samen dingen organiseren. En toen kwam dit idee in één keer naar voren. En toen dacht ik van, dat moeten we dan maar eens doen.
1: Ja, nou heel leuk. En hoe krijg je mensen zover dat ze hun tuin openstellen? Want dat is natuurlijk het bijzondere aan dit festival.
0: Ja, we hebben eigenlijk de taken verdeeld. We zijn met een groep van 5 mensen. En een van die personen die vraagt gewoon, die belt ergens aan van mogen we de tuin gebruiken. En mensen zijn ook vrij om aan te geven van wij willen volgend jaar meedoen.
1: Ja, ja.
0: Dus op die manier krijgen we wel mooie tuinen.
1: Ja, ik ben er een paar keer geweest en het is echt de moeite waard.
0: Ja. Ja.
1: Ook alleen al de tuinen zijn natuurlijk leuk. Maar wat kunnen we dit jaar verwachten? Zijn er al namen bekend van artiesten?
0: Ja, er zijn al heel veel namen bekend. Het hele programma is eigenlijk al rond. Ik begin zelf in januari al met artiesten te benaderen. En ook met artiesten is het van dat ze zichzelf aanmelden. Dat komt ook voor. En voor de rest kijk ik gewoon van, wat gebeurt er bij andere festivals? Of ik kijk gewoon naar een aantal dingen die op internet staan. En dan benader ik de artiesten.
1: Oké. Kan je al een naam noemen? Weet je, leuk.
0: Ja, we hebben heel veel namen. Stan Jansen is een jongen uit Goor. Die doet nu voor de derde keer mee. En die speelt geen eigen liedjes, maar eigenlijk een mengelmoes van allerlei leuke liedjes. En tussendoor vertelt hij allerlei verhaaltjes. En dat is wel een aanwinst voor Garrisons. Mm-hmm. Fien Snelting komt uit, als ik goed heb, uit Mechelen in de Achterhoek. Speelt liedjes in het dialect.
1: Oké. Okay.
0: Dan hebben we B. Morris uit Zwolle, bluesgitarist. Die speelt solo. Wat het mooie van Garrisons is eigenlijk dat we hebben allerlei soorten muziek. We hebben blues, we hebben jazz. We hebben zelfs hardrock bij een van de mensen in de tuin staan. Dus het gaat echt alle kanten op. Voor alle liefhebbers is er wat. En als ik het naar het weer kijk, wordt het gewoon heel lekker weer. Nou. Volgend weekend niet te warm, niet te koud. En dan is het gewoon ook fijn om in een tuin lekker in het gras te liggen. Of op een bankje te zitten en naar muziek te luisteren.
1: Ja, en er staan in een aantal tuinen staan ook stoelen, hè, voor oudere mensen. Die gewoon lekker kunnen zitten.
0: Ja. Hoe de tuin wordt ingericht is helemaal aan de mensen waar de tuin van is.
1: Okay.
0: Daar hebben wij geen bemoeienis mee. Het is alleen dat we zeggen van als het slecht weer mocht worden, moet er een mogelijkheid zijn om overdekt te spelen.
1: Voor de muzikant.
0: Ja. Ja.
1: Ja, nee, dat snap ik. Dan is dat van 12 tot 6 uur.
0: Dat klopt, ja.
1: En daarna is er nog wat in de Pol, hè?
0: Ja, het is niet in de Pol, maar gewoon op het plein bij Herberg de Pol. Bij de Pol zelf hebben we ook 2 acts staan. Dit jaar staat er ook een brassband. Dus die zullen er wel een feestje van maken. Die zullen wel het plein opgaan, neem ik aan. En na afloop is er een afterparty met Solki. En Solki is een band uit Hengelo, Rietmolen, die kant op. En spelen allemaal oude discomuziek.
1: Okay.
0: Dus dat wordt zeker een feestje.
1: Ja, nou en mijn ervaring is in Diepheim kunnen ze wel feesten.
0: Ja.
1: Dus gaat wel los. Het zijn het allemaal lokale artiesten. Als ik ze hoor, dan is het allemaal Overijssel, Achterhoek.
0: Ja, maar zoals wat ik net noemde, B. Morris, die komt uit Zwolle. Dat is al een stuk verder weg.
1: Is wel Overijssel.
0: Ja, we hebben een Remembers. Dat is een band. Een van de muzikanten komt uit Diepenheim, maar de rest komen uit, ik geloof, Utrecht, Amsterdam, die kant op. Mm-hmm. We hebben een aantal zangeressen uit Groningen. Nienke Witkamp en Marit Niegaard. Even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben, die komen dan wel uit Overijssel, de Flying Birds. Dat is een band van Avelijn, een zorginstelling.
1: Oh ja.
0: Dus, ja, die speelde dan ook.

0: En we hebben veel mensen die al eens een keer zijn geweest. Maar we proberen eigenlijk wel elk jaar de helft van de muzikanten anders te krijgen dan het jaar ervoor. En dat lukt eigenlijk wel.
1: Dus het is niet een herhaling?
0: Nee, er zijn een paar vaste bandjes die komen omdat gewoon het publiek daar heel enthousiast over is. Zoals Groundhog is een akoestische bluesband uit Hengelo, Overijssel. Mm-hmm. En die is volgens mij al voor de zesde keer. En zo zijn er een paar dingen meer dat mensen zeggen van, oh, die zijn goed en die willen we nog een keer zien. En,
1: ja. Nou, heel leuk.
0: Ja, en we hebben dit jaar voor het eerst hebben we een postkantoor staan, een postkantoortje. Dat is echt een miniatuur postkantoor met een echte postbode. Daar kun je ook kaartjes kun je daar kopen of krijgen. We hebben van Garde soms een aanzichtkaart. Die kunnen mensen gewoon gratis meekrijgen met postzegel. En die kunnen ze daar schrijven. En dan zorgt de postbode dat ze op de brievenbus komen.
1: Oké, wat leuk.
0: Dus, ja.
1: Ja. Nou ja, ik zou zeggen, iedereen die belangstelling heeft, ga 16 augustus naar Diepenheim.
0: Ja.
1: Begin 12 uur.
0: Ja, het begint 12 uur.
1: En koop vooral een programmafolder. Want dan weet je waar je moet zijn voor welke band, hè?
0: Ja. Ja.
1: Ja, er staat het in met een kaartje, zag ik.
0: Ja, dat klopt.
1: Ik heb hem net gekregen, dus ik kan het makkelijk zeggen.
0: Ja. Nee, ja. Daar staat alle informatie in. En vaak is het ook zo dat mensen van andere mensen horen van, oh, daar moet je naartoe gaan of daar moet je naartoe gaan. Daar praat zich wel door wat de leuke dingen zijn.
1: Ja, nou, hartelijk dank voor je komst naar de studio, Han. Ja. En heel veel plezier ook op de dag zelf. Na al dat
2: nieuws van dichtbij en de leukste muziek. Radio Ideaal.

0: Zondag 16 augustus is er een muzikaal optreden in Theetuin Vierakker. Onder de titel Twee keer een wintershalf uurtje brengt Ron Vernout liedjes, gedichten en korte verhalen. Over steeds kortere dagen, natuurlijk sneeuw, maar ook de zonvakantie van Koning Winter en een bijzondere jas in Lapland. Een programma ter verkoeling en geschikt voor alle leeftijden. Ron treedt op 16 augustus op in de Theetuin Vierakker om 2:30 en 3:30. De toegang is gratis, een vrije gift na afloop wordt op prijs gesteld.
1: Radio Ideaal

0: weer in de regio.
1: Vandaag bleef er toch vrij veel bewolking aanwezig in de Achterhoek en de Liemers. Wat meer naar het westen van de provincie was de zon er al wat meer bij. En helemaal in het westen van het land was het flink wat zon. Ook in het zuiden en zuidoosten was de zon veelvuldig aanwezig. Daar liep de temperatuur nog op naar 25 graden in Limburg. In de Achterhoek kwamen we niet verder dan een graad of 22. Maar verder was het na zo'n winderige dag als gisteren vandaag vrij rustig. Vanavond dan hebben we wel meer opklaringen en komen nacht is het vrij helder. En dan kan het ook behoorlijk afkoelen. Temperaturen komen onder de 10 graden. Verwachting is 8 tot 10 graden als minimumtemperatuur. Zaterdag begint dan wel fris, maar de temperatuur loopt ook al vrij snel op. Met flink wat zon erbij overdag. Al is er in de middag wel wat sluierbewolking. De wind die is oostelijk en de temperatuur die komt bij een zwakke tot matige wind uit op een graad of 27 tot 28. In de avond en de nacht na de zondag dan koelt het toch wel weer af naar een graad of 14. En zondag dan wordt het nog wat warmer, want de wind die draait wat door naar zuidelijke richtingen. Wordt wat meer warme lucht aangevoerd, dat is ook voelbaar. Het kwik loopt ook snel op en uiteindelijk wordt het 30 tot 31 graden. Dus zondag wordt weer een tropische dag. Maandag en dinsdag kunnen we even bijtanken met een graad of 25 als maximumtemperatuur. En dan zijn de wolkenvelden en wat zon. Maar vanaf woensdag hebben we weer een aantal tropische dagen. En donderdag kan het zelfs meer dan 33 graden worden. Al met al dus wisselend qua temperatuur. Maar we zijn wel weer een hittegolf aan het kweken als het zo doorgaat. En dat is de vierde of de vijfde lokaal in de Achterhoek.
0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de

0: Achterhoek Totaal.
1: We gaan het hebben over FitArt. FitArt is gevestigd in Gelselaar en in de studio Tineke Postumus, en die samen met Anita Kunst de stichting heeft opgericht. Nou, welkom Tineke en Anita. Ze zitten hier beide voor me. Waar staat FitArt voor? Wat houdt dat in?
2: FitArt is, wat het zegt, fit met kunst eigenlijk. En,
1: ja.
2: We zijn 12,5 jaar geleden begonnen, omdat wij vonden dat er in de ouderenzorg geestelijke armoe geleden werd. Mm-hmm. Door de mensen, door de bewoners. En wij wilden daar graag iets aan doen. En wij dachten dat de creatieve prikkeling van de mind, van de geest, dat veel zou kunnen opleveren voor de mensen. Dus we hebben kunstenaars, samen met kunstenaars, programma's gemaakt in de zorghuizen. Om mensen... Het shoelen en de bingo is prima, maar wij dachten er moet toch iets meer zijn onder de horizon dan alleen dat als je in een verpleeghuis terechtkomt of in een verzorgingshuis was het toen nog.
3: Ja, dat was ook wel een beetje onze droom, hè?
2: Ja.
3: Dat we denken van, als wij zelf ouder zijn, willen we niet alleen maar shoelen en bingo, hè, maar willen we keuze hebben uit allerlei andere dingen.
2: We willen niet het karretje op de zandweg zingen, maar wij willen gewoon de Beatles zingen en de Rolling Stones. We willen dansen en we willen schilderen, noem maar op.
1: Nou ja, er komt ook steeds meer wetenschappelijk bewijs dat kunst en wat voor vorm ook van grote invloed is op je welzijn en je goed.
2: Luister maar naar Erik Scherder, hè?
1: Ja, die is.
2: Nou, zo zijn we ook begonnen. In 2013 hebben we een symposium gehouden hier in Lochem, samen met een clubs uit Zutphen. Dat ging over fit met kunst, dus fit art en bewegen, hoe goed dat is. En daar was Erik Scherder en daar was Hedy Dancona en nog meer grootheden uit de regio. Om daar een basis voor te leggen, zeg maar.
1: Ja.
2: En toen hebben wij, toen bestond onze stichting nog niet, maar toen hebben wij gezegd van als dit zo'n succes is, want echt, het was ontzettend druk daar. Toen zijn we de stichting begonnen. We kunnen dit niet laten liggen, dachten we, we moeten hier gewoon wat mee doen.
1: En hadden jullie een achtergrond met betrekking tot ouderen?
3: Ja, dat is misschien wel het mooie. Ik kom uit de ouderenzorg, dus ik heb daar 30 jaar gewerkt. En Tineke komt uit de kunsten. Dus het was gewoon een hele mooie combinatie.
1: Een match made in heaven.
3: Made in heaven, ja.
2: Ja. En we vonden elkaar ook nog wel aardig. Dus dat,
1: dat moet je ook wel vinden.
2: Is dat ook nog wel leuk, ja.
1: Ja. Ik heb op jullie website gekeken. En ik zag dat jullie zowel projecten als een academie hebben.
2: Ja.
1: Hoe moet ik dat zien? Kun je wat voorbeelden geven? Dat is tot heel veel op.
2: We zijn ondertussen, is onze doelgroep steeds jonger geworden. Omdat je kunt je maar beter goed op je toekomst voorbereiden. Hè, zo vroeg mogelijk, dachten wij. Dus we zijn, wat hebben we gezegd?
3: Nou, volgens mij is het ook echt zo dat we heel verschillende projecten hebben.
2: Ja.
3: Dus we hebben inderdaad een project, wat we nu hebben gedaan, is Kregel en Kwiek in Berkeland.
1: En waar staat dat voor?
3: Eigenlijk is dat pittig en gekruid. En kwiek is natuurlijk wel duidelijk. Maar dat
2: en
3: is
2: eigenlijk... holo kregel is hou je goed.
3: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Hou je goed, dus het is echt slang en achterhoekse term voor... je hou je goed, hou je fit.
1: En dat was ook echt gericht op ouderen?
3: Dat was gericht, in principe wel een beetje.
2: Wij organiseren dingen overdag. Ja. En dat maakt dat je doelgroep vaak wat ouder is. Ja, want mensen die werken, die doen het liever in de avonduren.
3: Ja. Ja. Het project echt inhoudt is dat er we eigenlijk een kunst- en cultuurmenu in Berkeland hebben neergezet. Dus dat is eigenlijk de inhoud van het project.
2: Ja, en je vroeg over de projecten en de academie. Wij vinden het fijn om alles in projectvorm te doen.
1: Mm-hmm.
2: Omdat je dan altijd een begin en een eind hebt. Dus je hebt een mooi startpunt. Je bent met z'n allen druk aan het werk. En je hebt een feestelijke afronding. Dus je werkt altijd ergens naartoe. En we merken dat dat in groepen gewoon...

0: gewoon heel fijn werkt.
1: Ja, met, je eindigt bijvoorbeeld met een tentoonstelling. Ja. Of een, ja.
0: Je hebt altijd wat te vieren.
1: Ja.
0: Je hebt het begin te vieren, heb je het eind te vieren. Nou, we houden van vieren. Dus dat is dan heel fijn als je het met elkaar kunt doen. Maar ook dat je altijd weer opnieuw in kunt stappen.
1: Ja.
0: Dus waar wij een beetje allergisch voor zijn, is klikjes. Dat je ergens bij moet aansluiten en dat men jou moet accepteren. Vaak is dat gevoel altijd wel ergens. En als je altijd weer opnieuw begint, dan kan iedereen meedoen.
1: Ja, dan heb je het klikjesvrij, zeg maar.
0: Precies. En dat doen we eigenlijk ook met de academie. Dat is meer een groot cursusprogramma. Wij doen series workshops. Maar het is ook altijd in een serie van 5, 7 of 15. Maar het begint en het stopt. En dan moet je je weer opnieuw inschrijven. Dus ook daar kun je zeggen van we voorkomen de klikjes.
1: Ja, maar het lijkt me ook persoonlijk. Lijkt het me wel lekker dat je niet eindeloos op donderdag naar het clubje moet.
0: Ja, na 35 jaar.
1: Dat is te overzien.
0: Dus altijd fris. Altijd fris beginnen en feestelijk eindigen.
1: Ja, zo hou je de vaart er ook in, denk ik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Hey, en ik zie hier, jullie hebben een heel mooi dik boek meegenomen. Ja. Trots.
0: Ja.
1: Vertel, wat kunnen we daarin vinden?
0: Nou, wij zijn, omdat je zei net zelf van, het is ondertussen wel wetenschappelijk bewezen dat. Nou, wij zijn heel vaak onderwerp van onderzoek geweest. En er komt altijd uit dat het zo vreselijk goed is voor je brein en voor je lijf en voor de ontmoeting en voor alles eigenlijk. Je creatieve mindset aanzetten. Ja. En dan krijgen we een mooi rapportcijfer en dat gaat dan weer naar beleidsmakers en die doen er dan weer niks mee. Dus eigenlijk hadden we daar wel een beetje de balen van. En wij vinden dat de verhalen van mensen, die spreken boekdelen. Ja. Als je het verhaal er niet bij hoort, van wat het voor hun betekend heeft, dan zegt zo'n cijfer ook niks.
1: Dan is het een kaal cijfer zonder inhoud eigenlijk. Hè?
0: Dus ons laatste cijfer is 3,5. Op een 5-punt schaal. En dat ging dan over een SROI-onderzoek, een Social Return on Investment. Dus wat leveren wij de maatschappij op? Elke euro die je in ons investeert, levert dus 3,5 euro op aan uitgestelde zorg, leefplezier. Nou ja, noem het maar op. Maar weer geen verhaal. Dus wij hebben 2 jaar lang mensen gevraagd naar hun verhaal. Van wat betekent het nou voor je om mee te doen? Wat levert het je op? Word je er nou gelukkig van? En waar zit het hem dan in? En dat hebben we opgeschreven in een boek. Trots. Trots dat ik het durf. Dat ik het doe. Op wat ik maak. Op mijzelf. En in dit boek staan echt interviews. Uitgebreide interviews met mensen. En prachtige foto's van Guido Bogert.
1: Ja. Ons ook uit Gelselaar.
0: Uit Gelselaar. De verhalen zijn opgetekend door een Vlaamse die in Rekken woont. Dus, ja. En die schrijft prachtige tekst. Natuurlijk, Vlaams kunnen het altijd heel goed.
1: Ja, die winnen mooi, altijd met alle wedstrijden Nederlands.
0: Poëtisch verwoorden. En dat hebben we vastgelegd in een boek. Met flashbacks naar oude projecten. Want we bestaan 12,5 jaar.
1: Aha.
0: En dat is dit boek geworden.
1: Maar het is een ontzettende dikke pil geworden. Ja, het is geweldig.
0: Het is echt, in de draagtas krijg je erbij geleverd. Ja.
1: Je kunt het kopen bij jullie, begrijp ik.
0: Je kan het op de website kan je het kopen. En het zijn ook echt, deze verhalen vertegenwoordigen wat veel mensen eigenlijk willen zeggen. En als je nog twijfelt of kunst werkt, dan moet je echt dit boek lezen.
1: Ah. En jullie hebben natuurlijk weer heel wat op de lijst staan wat jullie gaan organiseren de komende periode. Kun je daar al iets over vertellen?
0: Ja.
1: Zucht, dat is heel veel.
0: Nou ja, ik heb het net, want ik geef het altijd weer door aan de verschillende mensen die het weer verder distribueren. Wat ook leuk is, is dat we pensionado's uit de buurt die leuke kennis hebben, die dat graag nog aan de man willen brengen, die melden zich ook bij ons. En met hun bedenken we dan leuke series, colleges voor de academie. En zo hebben we dit najaar hebben we een serie Spanje in kunst, klank en kleur. Het bestaat uit 3 delen, gebracht door Annette van Wiegen, dat is de archeologe. Jan Guichelaar is muziek, klassieke muziek. Dus die speelt de Spaanse muziek erbij. En Jaap Nijstad, die alles weet van kunst en cultuur natuurlijk. Dus die hebben weer samen een mooie serie bedacht. Dat is bijvoorbeeld, het staat in september.

0: Maar we hebben ook een accordeon. Leerorkestje met Dini Zweverink. Wat weer een nieuw klasje gaat beginnen.
1: Uit Lochem, hè?
0: Uit Lochem, ja. Ukulele lessen hebben we.
2: Djembe lessen.
0: We hebben het schetsboek voor je zielenroersels. Dus waar je helemaal je ei in kwijt kan. En een schetsboek wat je gewoon lekker dicht kunt klappen. Want het is gewoon van jou wat er allemaal in staat.
2: Maar we gaan ook weer filteren.
0: Filteren, ja.
2: Dus dat er is weer dus voldoende aan. Ja, van alles wat proberen we dan elk jaar weer te kijken. En ook te kijken van, hey, kunnen we weer wat nieuws verzinnen? Hebben we wat nieuws bedenken?
1: Ja, dat is want ook, jullie organiseren gewoon heel veel.
2: Dat klopt.
0: En dat doen wij niet alleen. Want we hebben sinds een paar jaar proberen wij ook met onder onze deelnemers mensen te werven die met ons mee willen denken en werken. Dus zo hebben wij een vrijwilligersteam die Kunst door de Brievenbus organiseert. Mm-hmm. Dat is een projectje, dat is gratis. Dan krijg je elke
2: 14 dagen
0: krijg je een kunstopdrachtje opgestuurd in je brievenbus. En dat kun je thuis maken of met een groep. Ook hier op het atelier in het stadshuis. En dan komt dat in een online museum te staan.
1: Okay.
0: En we hebben nu de opdracht van deze keer is, wat staat er in je koelkast? Maak er een stil leven van en ga het tekenen.
1: Ah, ja.
0: Dat soort simpele...
1: haalbare doelen.
0: Heel haalbaar. Ja. Heel haalbaar. En het gaat erom dat je, ja, dat je ook mensen bereikt die het niet zo makkelijk vinden om ergens aan te sluiten. Dus iedereen die het leuk vindt, die kan hier echt aan meedoen. Kost niks, is gratis.
2: En al 60 deelnemers.
0: Ja.
1: En als je minder mobiel bent, dus je komt moeilijk bij een clubje of zo, dan is het natuurlijk ook een kans om toch wat aan te sluiten, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, en dan ga ik even wat zakelijks vragen. Want jullie zijn een stichting, jullie organiseren heel veel. Hoe regel je dat financieel? Want het is natuurlijk niet niks.
0: Nee, we hangen aan elkaar van subsidies. Voor projecten vooral. De academie, we proberen ook wel zoveel mogelijk dingen kostendekkend te krijgen. Want deelnemers betalen ook een eigen bijdrage. Dus zodat we de kunstenaars kunnen betalen of de docent. We proberen dat een beetje te mixen en te matchen. En het lukt aardig, maar zonder subsidies.
1: Dan gaat het niet, hè?
0: Nee, dan valt het bij ons ook een beetje stil, ja.
1: Ja, maar ja, goed. Kijk, jullie kunnen wel hard aantonen, bijvoorbeeld met dat boek, dat het rendeert in de zin dat mensen minder zorgkosten maken. En dat is natuurlijk ook steeds meer...
0: Ja.
1: Iets wat gewoon wordt onderbouwd.
0: Ja, dus bij de gemeente Berkelland, die zien dat ook echt wel. Daar hebben we de laatste tijd heel veel contact en gesprekken mee gehad. En die zien daar het goede ook van in. Maar ja, dan moeten er nog beleidskeuzes gemaakt worden. Hè? Dat het geld bijvoorbeeld van de WMO, dat het meer naar preventie gaat dan naar als er al een probleem is. Want hoe meer mensen je uit de zorg houdt, hoe minder... handen en geld het natuurlijk kost.
1: Kunnen jullie ook aankloppen bij zorgverzekeraars?
0: Ja, dat is nog wel een probleem. Want zorgverzekeraars die hebben die opdracht niet. Dus die hebben niet zozeer de preventieopdracht.
1: Nou, ik kom zelf uit gezondheidszorg. Ik heb mijn eigen praktijk gehad. En ik weet dat er toch wel het accent wat meer verschuift naar preventie.
2: Ja, dat klopt. Mensen zeggen het natuurlijk wel heel veel, hè, dat heel belangrijk is, juist in preventie. Maar het doen en het laten merken dat je dat dan inderdaad ook zeg maar, financieel ondersteunt, dat maakt het wel ingewikkeld.
0: Ja, dat is nog niet zo ver.
2: Nee. Dus dat duurt een hele tijd voordat je dan ook zover bent. Hè.
0: En de kreet is altijd ook bij onderzoekers, hè, want wij hebben ook een vriendschappelijke relatie met een onderzoeker van het CPB, Chrétien van Kampen, die zegt gewoon, ja, preventie is nog niet zo te bewijzen. Dus mensen investeren of de verzekeraars vinden het lastig om daarin te investeren. Terwijl de gewone mens weet natuurlijk donders goed dat het werkt als een tierenlier.
1: Ja.
0: En dat het dat zeggen de 100 mensen uit dit boek ook. Het werkt gewoon. Als we dit niet hadden, dan waren we al veel vaker naar de dokter gegaan voor een pilletje of een zalfje. Of een,
1: ja, dat denk ik ook.
0: Ja.
1: Nou dames, we moeten stoppen. Als mensen geïnteresseerd zijn, waar kunnen ze terecht? Welke website?
2: www.fitart.nl.
1: Oké, hartelijk dank voor jullie komst naar de studio.
0: Ja, graag gedaan.
1: Ik vond het een heel leuk gesprek. En wij gaan er weer uit. Over 14 dagen ben ik er weer. En Dick ook, hoop ik. Bij Leven en Welzijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. Tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.

0: buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
4: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
6: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
7: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
8: Of zo.
9: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
6: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar

0: en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
3: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gitten. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
2: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
4: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
2: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.

0: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Ray Sink, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. Dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is, anderhalve maand na zijn komst, plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
3: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
2: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: yes, yes, yes, yes, yes, yes. Een hele, hele, hele goede avond. Lekker dat je weer luistert naar een gloednieuwe aflevering van Niets Meer en ook Niets Minder dan
1: Hitkracht.
0: Ja, ik zit hier weer gezellig met Wout.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Mijn koptelefoon doet het bijna niet.
0: Oh, jouw koptelefoon doet het bijna niet.
2: Nee.
0: Dat is niet, helemaal niet, maar ook...
2: Ja, als ik hem nu voluit heb staan, dan hoor ik mezelf net.
0: Ah, zeg maar. Ik zal straks even kijken voor je wat er aan de hand is. Wij gaan natuurlijk weer zorgen voor de lekkerste muziek op jouw vrijdagavond. Het is een speciale aflevering, namelijk het tweejarige jubileum van onze samenwerking met het Bierkwartier. Dus we hebben een leuk itempje voor je zometeen in het Bier van de Week. Verder gaan we hier nog voorzien van de lekkerste hits op jouw vrijdagavond. Hitkracht Track van de Week gaat voorbij komen. Hitkracht Classic van de Week gaat voorbij komen. Het foute verzoekje van Ramon gaat voorbij komen. Kortom, genoeg reden om je helemaal vast te kluisteren aan de radio. Onder het genot van een drankje. Kopje koffie mag ook. Ja, wat je zelf wat je lekker vindt.
2: Ja, ik zou wel iets in dan net.
0: Ja, ik zou gewoon even lekker een pilsmannetje optrekken. Als jou was. Ja, het weekend is weer begonnen. Dus,
2: ga lekker even ergens buiten zitten.
0: Ja, precies. Nu kan het nog.
2: Op je tuinstoeltje.
0: Ja. Nou, het is nu te doen, zeg maar. Het is volgende week wat weer heet.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, dat is echt bijzonder, hè.
2: Ja, het verandert ook met de dag. Want gisteren stond elke dag boven de 30. En dat is nu ook al wel weer anders.
0: Oh, toen ik gisteren keek, zag ik 29, 30, 29, 28, 29... Hm. Ja, waarom zat in ieder geval?
2: Dat zeker.
0: Wij gaan de pret niet drukken. Mocht je op vakantie zijn naar Frankrijk, is deze voor je buren. Dit is Allo Rondance van Stromae in de Dub Dogs Remix.

0: Martin Solveig en Plus One. In combinatie met Sam White hoorde je hier op Hitkracht bij Radio DL op jouw vrijdagavond. En ja, 9:50, Wout.
1: Ja.
0: Ja. En weet jij welke datum het vandaag is?
1: 7 augustus.
0: Dat is helemaal correct. En weet je wat voor dag het vandaag is?
1: Ja, dat wij 2 jaar lang al bier proeven van de bierkwartier.
0: Ja, ook. Maar het is een hele bijzondere dag. Het is namelijk de eerste vrijdag van augustus. En de eerste vrijdag van augustus staat ook wel bekend als Internationale Bierdag.
1: Oh.
0: Ja. Dat is eigenlijk ook, dat is de eerste keer dat Wessel hier is geweest.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja, dus nu proberen we ieder jaar op Internationale Bierdag wat leuks te doen. En dan hopen dat we Wessel weer een keer live in de studio krijgen. Nou is dat deze keer niet gelukt, maar we hebben wel van Wessel een blind tasting gekregen.
1: Ja.
0: Ja. Vandaar dat er 3 proefglaasjes voor ons staan.
1: Dat klopt.
0: En wat ik heb begrepen is dat wij de biertjes moeten proeven.
1: Ja.
0: Het zijn allemaal lokale biertjes, allemaal uit de Achterhoek. En wij moeten gaan raden welk biertje het is. En wat voor een soort biertje het is. Ik weet niet of het nou precies helemaal het biertje is of dat het om de soort bier gaat. Ik weet het niet precies. Dan gaan we nog eventjes
1: Ik heb wel vermoeden wat voor soorten of het zijn.
0: Ja, dat,
1: aan de kleur te zien.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Het zal geen stout zijn.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, er zit geen koffie in het glas, maar.
0: Nee, precies. Dus wat wij gaan doen is, wij gaan eventjes beginnen met bier nummer 1. Gaan we even ruiken. Die zijn blind voor ons ingeschonken, dus er is ook geen bier SMR, helaas.
1: Oh.
0: Hij ruikt. Ik denk dat dit een
1: ik denk een blondje of iets.
0: Ja, ik denk ook een blondje of een white of zo.
1: Dat kan ook, ja. 1 van de 2. Ik denk dat dit een blond is.
0: Ja, dat
1: ik denk dat
0: ook,
1: de tweede een white is.
0: Ja, dat
1: gezien de kleur.
0: Gezien de kleur, inderdaad, ja. Ja, white kan ook een beetje deze kleur hebben, maar deze minder.
1: Ja, dat klopt.
0: Hij is iets bitterder aan de afdronk.
1: Mm-hmm. Ik weet niet of dit een blond is. Ik twijfel.

0: bedenken. Dan ga ik voor bier nummer 2.
1: Ja. Dit vind ik echt een beetje white-achtig.
0: Zo ruikt hij niet.
1: Nee, het ruikt naar IPA of iets. Vind ik.

0: niet zo bijzonder.
1: Nee.
0: Het is een beetje... Ja. Ik weet het niet zo goed.
1: Ik vind hem een beetje... Hij doet me denken.

0: hebben we hem al een keer gehad. Dan stond hij in het teken van een bepaalde dag.
1: Ah. Ja.
0: Zo. Die laatste heeft een eigenzinnig geurtje.
1: Ik ruik het niet eens meer. Nee, die laatste ruik ik niet.
0: Hij heeft het ons niet makkelijk gemaakt.
1: Nee.
0: Nee.
1: Mocht je nou... Deze is heel bitter.
0: Ja, hij is heel bitter. Ja. Hij heeft een beetje een... ook een bijzonder smaakje, vind ik.
1: Ik vond die eerst het lekkerste.
0: Ja, eens. Hij heeft ons niet makkelijk gemaakt. Mocht je nou aan het luisteren zijn en jij ook een fijn bierliefhebber zijn. Bij het bierkwartier kun je natuurlijk allerlei soorten bieren halen. Meer dan 600 soorten heeft Wessel in zijn arsenaal zitten. En mocht jij nou zoiets hebben van, hey, wat jullie aan het doen zijn, klinkt wel leuk, een beetje blind proeven. Misschien dat Wessel wat leuks voor je samen kan stellen. Moet je alleen iemand hebben die het voor je uitschenkt. Dat is wel handig.
1: Ja, weet je wat we eigenlijk een keer moeten doen?
0: Nou?
1: Gewoon een Wessel een keer uitnodigen. Ja. Hij heeft dat ook dat proeverij thuis.
0: Ja.
1: En dat we dan gewoon allemaal gewoon blind gaan proeven.
0: Ja.
1: We moeten gewoon zorgen dat we een paar man bij elkaar zijn.
0: Ja.
1: En dan lijkt me dat wel een keer leuk om te doen.
0: Nou, lijkt me inderdaad ook wel een keer leuk om te doen.
1: Ja. Maar wat zeg jij bij één?
0: Ik zeg bij één zeg ik een blondje, denk ik inderdaad.
1: Ja.
0: Qua bitterheid ook aan het einde.
1: Ja.
0: Ja. Hij is niet zo hoppig als een IPA. Dus denk je dat een IPA is?
1: Ik denk trouwens dat ik die derde weet.
0: Ja.
1: Kan het niet een dubbel IPA zijn?
0: Nee, die ruik je altijd een stuk beter.
1: Ja, maar ja.
0: Ik vind hem een beetje... hij ruikt heel erg... stalachtig. Een beetje muffig. Een beetje muffig. Vind je niet?
1: Mm-hmm. Dus, zo smaakt hij ook.
0: Ik denk dat de tweede... die doet me heel erg denken aan die appeltjes van Oranje.
1: Ja.
0: Maar was die niet ook van een lokale partij hier?
1: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Ik vind het lastig. Ik vind het lastig. Ik denk die eerste is sowieso een blondje. Misschien wel van de Berlewalde.
1: Ja, ik heb het idee dat het van de Berlewalde is.
0: Ja. Maar... ja, ik weet niet of ze allemaal van de Berlewalde zijn. Maar ja, ik denk dat die eerste Berlewalde blond is of zo. Ik weet niet of dat een smaak is.
1: Ik weet niet of Berlewalde blond heeft, eigenlijk.
0: Nee, ik weet het ook niet. Weet je wat, we gaan nog eventjes in conclaaf.
1: Ja.
0: Ja, wij gaan er even over nadenken en dan komen we zo bij jullie terug daarmee. We gaan in ieder geval zorgen voor de lekkerste muziek op jouw vrijdagavond. Hij duurde iets langer, deze bier van de week. Heeft ook te maken met dat we 3 stuks hebben en omdat we blind moeten proeven.
1: Ja.
0: Mocht je dit nou leuk vinden, fiets vooral morgen eventjes langs het bierkwartier. Want Wessel die kan zo even een mooi pakketje voor je samenstellen.
1: Precies, ga je lekker thuis op de bank zitten. Laat je iemand anders het inschenken.
0: Ja.
1: En dan mag jij lekker rijden.
0: En dan mag jij gokken. Ja, precies. En als je hem nog niet hebt gehad, dan kun je hem in je untapped zetten. Dat is dan weer spaar ze allemaal.
1: Ja, precies. Ja.
0: Wij gaan verder met zometeen Illenium en Robin Schulz. Maar eerst Alesso met I Like It. Yeah.

0: Robin Schulz met Sugar in de Billionaires Remix. Hoorde hem hier op Hitkracht bij Radio Dia op jouw vrijdagavond. En het is tijd voor het veto. Wout en ik die hebben een beetje nagedacht. En we hebben een beetje nagedacht.
1: Beetje wikken en wegen.
0: Ja, wij denken. We gaan even kijken naar de jury. Dat een van de biertjes Brommers Kieken is. Nee.
1: Nou,
0: dat is jammer. Eentje is de Norbus. En ik denk dat de andere Yellow Moon is. Maar dat weet ik niet zeker.
1: Nou, ben ik wel benieuwd. Wat is nummer 1? Oké.
0: Nummer 1 is Hoppy Blond. Nou, we waren er in ieder geval over uit dat het blond was.
1: Dat hadden we goed.
0: Dat hadden we goed. Ja, alleen niet de juiste. Ja, nummer 2 was The Parrot. Een hazy IPA.
1: Dus
0: dat was wel een IPA, maar ik vond hem echt qua hop.
1: Ik had het over een dubbel IPA, maar.
0: Ja, maar dit is, hazy is, dat kan inderdaad. Het is een beetje troebel. Ja. Ja. En nummer 3. Is de Buhls Sterk Blond. Oh, dus we hebben echt wel veel blondjes. Twee blondjes en één hazy.
1: Had ik moeten weten, want die heb ik vorig weekend of de weekend daarvoor nog gehad.
0: Ja?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ah. Dus jij was al een beetje ingelicht eigenlijk.
1: Ja, ik heb... Die had mijn vader volgens mij meegenomen.
0: Ja, ik weet, ik heb de bieren van Wankel al wel eens voorbij zien komen, maar ik heb ze niet echt geproefd of zo.
1: Nee, ik ook niet.
0: Ik ben verrast.

0: We zaten een klein beetje dichtbij, toch niet helemaal.
1: Nee.
0: Dus we moeten toch nog wat meer oefenen, Wout.
1: Ja, we moeten nog meer bier drinken. Wat vervelend.
0: Ja, moeten we morgen toch nog maar even naar de winkel.
1: Ja, het is niet anders.
0: Ja, het is wat het is.
1: Voor de wetenschap, hè.
0: Het is wat het is. Hey, weet je wat ook niet anders is, Wout?
1: Nou.
0: Dat het tijd is voor de track van de week.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja. Dus Bierkwartier, hartelijk bedankt voor het mede mogelijk maken van deze blindproeverij.
1: Ja.
0: Op deze internationale bierdag. En wij gaan hem snel doorpompen naar de plaat van de avond, de track van de week. Nieuwe plaat van Hardwell en W&W, genaamd Turn Up The Bass. En een beetje weer terug Big Room-stijl, zeg maar. Beetje wat,
1: Ja, ik vond hem wel lekker.
0: Ja, Hardwell maakte de laatste tijd weer een beetje van die alternatieve muziek. Weer maar van die alternatieve EDM.
1: Ja.
0: En nu,
1: is een beetje weer terug naar waar hij mee begon
0: hij
1: is.
0: Hij begint weer een beetje naar waar hij begonnen is, inderdaad.
2: Hitkracht. De Hitkracht track van de week.
0: Yes. Laat even weten wat je ervan vindt. Doe dat via Facebook. Facebook.com/Hitkracht. Of even een belletje naar de studio.

0: Je hoort de muziek van Steve Pontex met Afterlight. Hier bij Hitkracht bij Radio Jel op jouw vrijdagavond. En Wout,
1: ja?
0: Het is tijd voor het foute verzoekje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik zie hem al staan.
0: Ja. Ja, wat gaan we er eens van zeggen?
1: Ja, het is gewoon...
0: Ja.
1: Zo zie je maar weer. Als iemand met drie vrouwen op een gegeven moment in huis rondloopt... Ja, ja, dan krijg je dus dit.
0: Ja, maar dit is dus zeg maar de nieuwe versie is dit.
1: De nieuwe versie?
0: Schijnt, ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja, want er is een door de nieuwe K3 is er ook een versie, zeg maar. Ik zag trouwens vandaag voor het eerst de nieuwe K3... en toen dacht ik echt van, jeetje... Ja, heftig.
1: Ja.
0: Ja, die gaan er ook niet op vooruit, zeg maar.
1: Ah ja, geen idee. Ik heb het niet gezien.

0: gaan. Nu vinden de vaders dat allemaal minder interessant waarschijnlijk.
1: Ah ja, denk ik.
0: Ja, dat zal zijn. Ja.
1: Ik weet niet.
0: Ja. In ieder geval, Ramons Fouten verzoek je deze week. Een plaat van K3, de nieuwe K3. En dan hun versie van Oya Lele. Ja.
1: Hoor je nog verschil dan? Of?
0: Ja, je hoort wel verschil, ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja, deze is wel iets minder Belgisch, zeg maar. Ietsjes minder Belgisch.
1: Zijn het eigenlijk nog steeds allemaal Belgen?
0: Volgens mij niet.
1: Nee?
0: Nee. Volgens mij niet.
1: Dat is wel jammer.
0: Ja, ik heb geen idee, maar volgens mij is dit alweer de vierde rebrand van K3. Dus het was maar de vierde zit, dacht ik.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik heb geen idee. Ik ben helemaal niet op de hoogte daarvan. Maar,
1: nee, ik ook niet.
0: We gaan hem gewoon draaien voor Ramon. Laat hem weten wat hij ervan vindt. Doe het via Facebook, facebook.com/hitkracht of even een belletje naar de studio.

0: schat. Waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
1: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
0: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
1: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
0: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
2: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.

0: Oegeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierveeltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al een miljard euro in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas.

RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld, is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon, het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tujamo en Bart, hoorde je hit krijgt bij Radio Ideaal op jouw vrijdagavond met een nieuwe plaat Magic. En welkom bij alweer een nieuw uurtje van niets meer en niets minder dan
1: Hitkracht.
0: Het is 9:11, betekent dat het tweede uur van Hitkracht is aangebroken. En dat betekent dat wij nog een paar ontzettend dikke platen gaan draaien.
2: Ja, dat is niks aan gelogen.
0: Ja.
2: Hey.
0: Dat is toch, hè?
2: Heb jij... Of van Yellow Claw erin staan?
0: Ja, Eurotrash. Dat is
2: Yellow Claw.
0: Van Yellow Claw. Ja. Ja, dus een soort van.
2: Nice.
0: Ja. Dus, ik wilde al een beetje vertellen wat er voorbij ging komen. Onder andere Eurotrash gaat voorbij komen. Afrojack en Lucas en Steve gaan voorbij komen. Axel en Grosso. Timmy Toeter gaat ook voorbij komen. En natuurlijk de Revena 9. Deze week echt een pareltje.
2: Ik ben aan het denken of ik hem ook in had staan.
0: Hij stond wel in mijn release radar, dus ik weet niet of hij in die van jou stond. Het is,
2: weet niet meer.
0: Het is de nieuwe plaat van Rebellion and the Saints met Never Coming Down.
2: En, denk ik wel.
0: En natuurlijk de Hitkracht mixtape gaat ook voorbij komen voor je. 32 minuten en 52 seconden lekker uit je plaat gaan. We gaan gewoon zorgen dat het radiovolume ietsjes hoger wordt gedraaid. En dat we eventjes lekker kunnen dansen.
2: Ja, gewoon op standje burenruzie en... ga met die banaan.
0: Mocht je nou aan het luisteren zijn en denken van... ik heb ook wel iets leuks om in jullie uurtje te verwerken. Stuur vooral van een mailtje hitkracht@radioideaal.nl of even een berichtje naar onze Facebookpagina. facebook.com/hitkracht. Dit is Joel Curry en Aminek met Head and Heart.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten twee waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de Fraude Helpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
2: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
1: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op 82.000 euro tegen 75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

laat, de moed dat ik mezelf blijf, vroeg of laat.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten twee waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten twee waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen halfjaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het halfjaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: Hey, what do you mean my credit's no good?
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.
2: Yeah. Radio Ideaal.
3: La Bamba.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.